as a tear fades away. And the dawn dries the lover's eyes.

0: Thank you. Thank you.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40UP Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40UP Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakten een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz. Als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer wordt interim-president. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in waarbij sporenonderzoek wordt verricht en getuigen worden gehoord. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: 40 Up Radio.
1: That feels good. That feels good.

640 of radio.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Sterrenkundige Kelly Holly Bockelman is een van de 29 internationale wetenschappers die via een speciaal fonds naar Nederland komen. Ze verliet haar toppositie aan de Amerikaanse Vanderbilt University vanwege de aanvallen van de regering Trump op de wetenschap en werkt nu bij ruimteonderzoeksinstituut Esseron in Leiden. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran nabij de straat van Hormuz, als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Spider John is my name, friend.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 40UP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 40UP Radio. De productie is zoals altijd in handen van Jan Zorg. En de opener was in handen van ene Willis Alice Ramsey van een gelijknamig album uit 1972. Hoorde u de fraaie track Ballad of Spider John. En deze Willis Alice Ramsey is geboren 5 maart 1951 in Alabama en hij groeide op in Dallas, Texas. En als hij wel eens vragen krijgt wanneer komt die tweede plaats, zelfs nu nog, want hij is nog steeds actief, geeft hij stevast het antwoord, what's wrong with the first one? Nou, die eerste is inderdaad heel mooi, maar een nieuwe plaat had ook wel eens een keer leuk geweest. Maar dit terzijde. Gaan we verder met een dame die ooit advocaat was. In 2010 ging zij dus een andere weg in en ze kwam met een debuutalbum Junkyard Angel. En dan spreken we over India Raimi. Inmiddels staat de teller op 5 albums en het 5e en laatste album is van dit jaar 2026. En dat is getiteld Feline Era. En van het album laten we nu horen 6 Feet Under.

De Stillwoods, een band opererend vanuit Nashville. Een band met inmiddels 4 albums. En voordat het 4e album uitkwam, overleed de oprichter, een van de oprichters van de band, op 16 januari 2021, Jason Cope. Het heeft hun er niet van weerhouden om door te gaan. 4 albums, ik zei het al, en de eerste is van 2019, Old News. En daarvan hoorde zojuist de titeltrack. En daarvoor dus 6 Feet Under van India Raimi. Het eerste 1-2'tje is eigenlijk opgebouwd rond The Band of Heathens, ooit opgericht door Cody Quist, Ed Jurdy en Colin Brooks. Die laatste ging er een aantal jaren later uit en de band is nog steeds actief met de kernleden Cody Quist en Ed Jurdy. Die maken ook soloplaten. We gaan nu zometeen een nummer laten horen van één van die soloplaten. Het zijn er 2 van Cody Quist. We gaan terug naar 2007. Het fraaie Here Comes the Flood. En daarvan Irene. En daarna gaan we naar de eerste echte studioplaat. Want ze bracht de eerste platen live uit. Van de Band of Heathens uit 2008. Gewoon de Band of Heathens geheten. En dat nummer is dan Jackson Station. Cody Quist en de Band of Heathens.

gypsy to the soles of her feet. I met her in the Plaza of the Sun.

Het was het eerste 1-2'tje rond Gordy Quist, lid en oprichter van The Band of Edens. En later The Band of Edens dus. Gaan we verder met Wet Willie. We gaan terug naar 72, hun tweede album, Wet Willie 2 geheten. Het nummer Grits and Ain't Groceries van Wet Willie. En de zanger van deze band is natuurlijk de geweldige Jimmy Hall. Wet Willie.

En dat was Kelly McQuee van haar eerste album You Used to Live Here uit 2014. Het duurde 10 jaar voordat er een tweede album kwam. En dat is ook erg fraai geworden. Maar dus vandaag aandacht aan dat eerste album. River Girl hoort u. En deze Kelly McQuee was ooit ook lid van de meidengroep, om het maar zo te noemen, de Trisha's. Trad op samen met Jet Zimmerman onder de naam Jet en Kelly. En zij leent haar stem ook vaak aan Kevin Russell, de man die ooit in de Gord zat. Maar dit was dus River Girl en daarvoor dus werd Willy met Grits Ain't Groceries. En we gaan verder met het tweede 1-2'tje. Twee nummers van Michael McDermott. Eentje uit 2016 en eentje van de plaat die binnenkort uitkomt. We gaan eerst terug naar Willow Springs en het nummer Soldiers of the Same War. En daarna naar het nummer Nobody van het nieuwe album Flowers from the Graveyard. Twee keer Michael McDermott.

En dat was het tweede 1-2'tje met Michael McDermott. Hij komt in oktober trouwens voor een aantal optredens naar Nederland. Onder andere op het Rambling Roots Festival. Gaan we verder met de D-Lines. Die staan ook al op dat Rambling Roots Festival. We gaan terug naar het eerste album van de D-Lines. Colfax. De band is natuurlijk de band rond Willie Floten en zangeres Amy Boone. En Willie Floten is naast auteur ook uiteraard ooit nog de frontman geweest van Richmond Fontaine. Van Colfax laten we horen Wichita Ain't So Far Away.

En ook de Nederlandse inbreng is er weer. We gingen naar Hoorn en wel naar het debuutalbum van Tim Knol. Gewoon Tim Knol geheten uit 2010. Dat de jongeman, en inmiddels dertiger, daarna ook nog vele andere dingen gedaan heeft, behoeft geen toelichting meer. Van Tim Knol lieten we horen Find All The Love. En daarvoor dus de D-Lines met Wichita Ain't So Far Away. En ik bedenk me opeens, het is wel geen 1-2 keer dit, dat deze twee ex ook ooit bij dat vrije programma Vrije Geluiden op de zondagochtend samen in een uurtje zaten. Maar dit terzijde. Goed, het laatste 1-2'tje is opgebouwd rond twee songs ooit geschreven door de relatief onbekende songwriter Larry John McNally. Ik zag hem trouwens ooit optreden in Rotown in Rotterdam. We gaan naar het nummer Nobody's Girl uit zijn pen en dan in de uitvoering van Bonnie Raitt van haar album Nick of Time 1989 en daarna naar 2000 naar het album Inside Job van Don Henley, die kennen we van uiteraard de Eagles, en het nummer ook uit de pen van Larry John McNally, For My Wedding. Het derde 1-2'tje.

Het was het derde en laatste 1-2'tje met twee nummers van Larry John McNally in de uitvoering van respectievelijk Bonnie Raitt en Don Henley. Voor de laatste track gaan we naar Delft, een band uit Delft, Billy and the Big Bang. En dat is de band rond zangeres Maxime Baas. Zij is trouwens ook de frontvrouw van onder andere de Portsville String Band. En die hadden op het Bluegrass Festival een heel fijn optreden op de zondag, was dat. Goed, Billy and the Big Bang, een EP'tje uit 2025. Sherry Road, daarvan de titeltrack.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Ter Apel zorgen overlastgevers al jaren voor problemen. Het KOA, de gemeente Westerwolde en Den Haag wijzen naar elkaar. Asielminister Van den Brink kondigde nieuwe maatregelen aan, maar veel daarvan waren al van kracht. Hoogleraar Vols noemt dit zorgelijk en wijst op de ernst van de vergrijpen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de VS uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. De Verenigde Staten heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran na een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De aanvallen waren gericht op de Islamitische Garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: when you did.
1: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 40UP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
2: I'm glad you left me when you did, zong Brock Davis als opener van Zorg aan Zet. Hij is geboren in Canada, maar hij woont al jaren in Santa Cruz in Californië. En zijn nieuwe album Nothing Lasts Forever verschijnt volgend jaar. Maar de eerste singles daarvan zijn al verschenen op de streamingdiensten, waaronder deze I'm Glad You Left Me. Maar The Impossible Green wil er helemaal niet aan beginnen. I Don't Wanna Fall In Love. Maar ze zingen daarbij wel With You, om maar aan te geven dat het niet algemeen is. Nou, ze komen uit Noorwegen, zijn met z'n vieren en brengen in oktober een nieuw album uit met de naam In Search of Impossible Green. I Don't Wanna Fall In Love is daarvan alvast een single. Net als Farewell America dat ik al eerder draaide. Van The Impossible Green.

0: Dat was eerst The Impossible Green en daarna Mike Campbell en de Dirty Knobs met Down to Me. Een track van hun nieuwe album Mission of Mercy. En weet je het nog? Mike Campbell die was gitarist en medecomponist bij Tom Petty en de Heartbreakers. Met in de Knobs trouwens de ex-drummer Steve Ferrone van die Heartbreakers. Naast trouwens ook twee ex-leden van de begeleidingsband van Don Henley. Mark Campbell en de Dirty Knobs. En in de thuisplaat ga ik weer terug naar het nieuwe album Don't Give Up van de Utrechtse band The Maureens. Nu met het intrigerende Driving North.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Nou, net als mijn uurtje van eind juni hoorde je na de Maureens de Two Tracks. De band rond het echtpaar Dave en Julie Hübner uit Wyoming. Nu met het bijna feestelijke The Night Has Come van hun nieuwe album Seasons Unknown. En voor het eerst hoor je in zorg aan zetten een lied van de band Family Worship Center. Ze komen uit Nashville, maar opereren nu uit Portland in Oregon. Het is meer een reizende rock'n'roll soul commune dan een traditionele muziekgroep, las ik. Met maar liefst 3 zangeressen en 6 bandleden, waaronder frontman Andrew Crisberg, die Big Head heeft geschreven dat je zo gaat horen. Van hun tweede album Only Visiting. Family Worship Center.

Dat was na Family Worship Center met Big Head de nieuwe single Lydia's Boots van Aaron Lee Tushen. En als ik die naam hoor, dan krijg ik altijd een soort flashback naar Jan Donkers, die in 2021 bij de opname, die trouwens toen bij mij thuis waren, heerlijk vet zijn toenmalige album Tushen, Tushen, Tushen van Aaron Lee Tushen kon zeggen. Nou, ik kan dat niet. En het is trouwens ook alweer een tijdje geleden dat ik wat heb laten horen van soul- en bluesmuzikante Daniel Nicol. Het alias van Nicol Schnebelen uit Kansas City in Missouri. Vorig jaar januari kwam haar vierde soloalbum The Love You Bleed uit en daarna bleef het even stil. Nou, tot vorig kwartaal dan van dit jaar. Want toen kwam ze met twee nieuwe singles, waarvan je nu de laatste gaat horen. Tug of War. En dat wil zeggen touwtrekken. Maar ze zingt juist, we gaan niet touwtrekken over haar stukgelopen relatie. Maak het niet erger dan het is. Tug of War, Daniel Nicol.

0: Was Daniel Nicole aan het einde van een relatie in Tug of War, de vijfmansband Breakfield uit Nashville, kwam juist met de verliefde oproep Live By Me. Van hun titeloze album van dit jaar, waarvan je al eerder Canyon Walls en Straight for Heartbreak hier hebt kunnen horen in Zorg aan Zet. En oh ja, de oude bandnaam voor Breakfield was Boy Named Benjo. En daarvan vind je ook nog wel wat oude albums. En ook in de Mexicana zit een oude bekende. Richard Klein en de Peacemakers uit Arizona. Aangewakkerd door een nieuwe album Hell to Breakfast heb ik wat oudere albums afgeluisterd, waardoor ik dit pareltje vond op hun album Unida Cantina uit 2011. Marie, met een Mexicaanse twist à la Santana. Nou, volgens mij een klassieker die geen klassieker werd. Met ook nog een leuke zin in de tekst. I went hunting for gold and I found only lead. Als in een ware spaghetti western. Marie, lo siento, siento, Marie. Richard Klein en de Peacemakers.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.
2: Four riders behind me, three bullets left, 2 hours till sunset, just one regret.

0: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.
1: Yeah, that's good. Is that good?
2: Make that swing.

Na Marie van Richard Klein en de Peacemakers hoorde je de Jimmy Cliff cover Sitting Here in Limbo door het California Hawaii project van Los Sezontos samen met Taj Mahal, die hier de zang verzorgde, David Hidalgo, Gary Halemau en Sunny Lim van hun album Adios Ke Aloha, Waves of the Same Sea. En dat lied, ook bekend als Sitting in Limbo, is vaker gecoverd, onder meer door de Neville Brothers, John Sebastian, Three Dog Night en Willie Nelson. En met de Reckless Strangers, de Amerikaanse soul band zoals ze zichzelf noemen uit San Francisco, gaan we richting het einde. Van hun nieuwe EP draaide ik al eerder Gimme the Gold en nu hoor je de titeltrack Dirty Souls.

Dat waren Jeffrey Halford en de Healers met hun treinlied Rhythm of the Rails van hun nieuwe album Used Parts. Met daarvoor weer Reckless Strangers in Dirty Souls. En het laatste woord krijgt Samantha Martin en Delta Sugar uit Canada met Good Trouble. Een heerlijke soulful blues track van hun nieuwe live album A Beautiful Buzz. En onder dankzegging aan Jan Jansen van Jothema Promotions, Robbie Klanderman van Klanderman Promotions en Paula Apuin van Gypsy Soul Records uit Toronto, Canada, zeg ik gedag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Hier is Samantha Martin en Delta Sugar, Good Trouble.

0: En you.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Rijkswaterstaat overlegt nog met het Openbaar Ministerie en de politie over de handhaving van het vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug, meldt een woordvoerder zondagochtend. Vooralsnog is er vooral sprake van een oproep aan chauffeurs. Camerabeelden tonen dat er zondagochtend nog vrachtwagens over de brug reden. Later moet blijken of er boetes komen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de Verenigde Staten uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. Sinds afgelopen nacht mag er weer geparkeerd worden in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt, dat meldt de gemeente Den Haag. De laatste hekken werden rond 1 uur weggehaald. Eerder mochten bewoners van ontruimde woningen al terugkeren. Bij het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden en grote hoeveelheden grondstoffen weggehaald. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.
4: Go ahead.
5: We hebben er heel wat gezien, hè, wedstrijden de afgelopen tijd. En dan de zondag van de grote finale. Voor die spelers toch misschien wel de wedstrijd van hun leven. Wat is er nou nodig om een dikke finale te winnen? Ik ga het niet voorzeggen, want ik weet het eigenlijk ook niet. Maar ik ga wel de mogelijkheden erkennen. WK-finale, welkom.
6: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

Ja, een energieke aftrap van plakplaatjes. Het schijnt goed te zijn als je aan de wedstrijd begint. Meteen vol energie beginnen Walter Trout en de Radicals. Walter Trout ook deze zomer weer op de Nederlandse velden te bewonderen natuurlijk. Ieder festivalseizoen is hij erbij. The best you got. Ik dacht, dat is wel veilig. Je moet het beste van jezelf geven, anders dan wordt het sowieso niks in finales. Hebben we die vast gehad. Nog eentje, die moeten we even aftikken. Is niet het leukste, maar moet toch genoemd worden. Een beetje geluk heb je ook nodig. De Style Council.

Je kunt niet zonder en het hele leven niet, maar zeker ook niet als je op weg bent naar een grote finale. LAC, Style Council, dat is niet het meest sportieve deel van wat je allemaal kunt en moet. Marcel, dan hebben we dat vast afgetikt. Het schijnt linkerkant of rechterkant van het speelschema was ook belangrijk. Nederland had een beetje pech. De andere kant was makkelijker. Daar hadden ze meer luck of the draw. Bunny Raitt.

Je luistert naar 40 Up Radio. Never got to kiss your head.

Er zit een heftig persoonlijk verhaal achter dit nummer Persevere van de Gang of Youths uit Australië. Maar het motto is natuurlijk belangrijk. Volhouden, dat moet je doen. Ik hoorde Jude Bellingham, de Engelse speler, zeggen. We gaan spelen met Perseverance. Dacht, wat een mooi woord is dat. Daar moet ik een plaatje van plakken. Bij deze dus. Het heeft Engeland niet geholpen. Misschien misten ze net dat kleine beetje magic.

kijkt er nu op terug als bijna schattig. Powerplay, de Nederlandse band en Magic. Dat wat je niet kunt afdwingen, of sommige mensen wel. Maar stuur mij het recept dan. Geschreven door de band en hulp van Barry Hay van The Earring. Ja, en Magic kun je misschien niet afdwingen, maar ik hoor iedereen zeggen dat hoog druk zetten belangrijk is. Dus snel proberen die bal terug te krijgen met een beetje powerplay. Naar voorbeeld van Steppenwolf...

Ze lieten zich deze zomer ook in Nederland zien en vooral horen natuurlijk. De Tower of Power. Hun Attitude Dance hoorde volgens mij bij wat je nodig hebt om een dikke finale te winnen, zoals de WK-finale. Niet dat ik er verstand van heb, ik zei het al. Ik heb het nooit meegemaakt en Google niet op mijn sportieve prestaties, want dat is de enige vraag waar Google geen antwoord op kan geven, denk ik zomaar. Maar je kunt er wel over nadenken natuurlijk. En dan kom je ook bij zorg een beetje goed voor jezelf. Desnoods met Journey samen.

stevig advies van Journey en volgens mij ook wel een terechte. Be good to yourself, dat geldt voor je lijf natuurlijk. Maar tegenwoordig met social media, het valt niet mee om dat ook nog te overleven. En de pers ook. Wat moet je zijn? Een confidence man.

Hem is in ieder geval gelukt om een confidence man te zijn. Je hoorde Jeff Healey en zijn eigen band. Even pauze van alle gitaren, hoewel ik heb Slash zo meteen nog voor je klaarstaan, hoor maar. We gaan even kijken naar de wissels, naar de pinch hitters die soms ook nodig zijn. Allemaal onderdeel van Angie Stone's backup plan.

Niet alleen elke vrouw heeft een backup plan nodig, zoals Angie Stone zingt. Nee, elk gameplan heeft ook zo zijn backup plan. Met pinch hitters en extra verdedigers. En net wat de wedstrijd nodig heeft volgens de bondscoach. We gaan kijken een uur lang wat er voor een finale nodig is. Een beetje arrogantie, uitdaging aandurven gaan. Nou, deze drie durven dat. Defiance van Ian Hunter, Robert Trujillo en Slash.

Dat is waar voor de helft van de mannen die in de finale op het veld staan. The best day ever. De andere helft wordt het de slechtste dag ooit. Want die gaan er als verliezers vanaf. Je hoorde Blondie. Maar concentreren op de winnaars. Ja, die kunnen in hun land natuurlijk niet meer stuk. Eeuwige roem bijschrijven in de Hall of Fame. Dit is The Script.

zo is het wel. Hè. De hele wereld kent je naam als je het goed doet in de WK-finale. Je hoorde de script met Will I Am. Geen standaard plakplaatje, maar te goed om te laten liggen toch. Laatste in deze editie waarin ik probeer te onderzoeken wat je nodig hebt voor een WK-finale. En dit is zo'n motto waarvan je denkt, bondscoaches, ik hoop dat jullie eraan denken en er naar handelen, want maakt wedstrijden zoveel leuker. Het laatste plakplaatje van vandaag is voor gitarist Tommy Emmanuel en zijn Who Dares Wins. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzenman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Ja, de Train to Nowhere is uitgevallen deze zomer, dames en heren. Ja, we zitten in een Car to Nowhere. Al twee uitzendingen lang. Jawel. Dit wordt de derde.
1: Alweer. Jeetje, je gaat goed zeg.
0: Waar gaat het autootje allemaal heen dit uur? Heb je al een idee?
1: Ik heb het idee, ja. Ja. Maar overal heen. Maar vooral in Amerika en Engeland weer.
0: Ja, veel op de snelweg.
1: Ook dat.
0: Maar af en toe pakken we, zoals vorige week, een rustig landweggetje.
1: Ja.
0: Maar het criterium is of je lekker mee kan trommelen op het stuur of het dashboardkastje. Oké, en dan nu een car classic number one. Route Runner.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: De Modern Lovers met Jonathan Richman.
1: Dat is een versie voor jou ook, hè?
2: Ja, voor mij zeker, ja.
0: Ja, hij komt van een CD Essential Drive Rockstar Limo 1995 Gangstar Car.
2: Kijk.
0: Maar dit nummer Roadrunner heeft Jonathan Richman een keer of 4-5 opgenomen. En ik ben voortdurend aan het zoeken, wat is nou de oerversie, maar ook wat is nou de beste versie. Ik dacht dat het Roadrunner Twice het mooiste was, maar deze vond ik ook wel lekker.
2: Zeker, zeker, zeker. Goed nummer. Ik heb ook een Roadrunner meegenomen. Niet van Bo Diddley, ook niet van de Pretty Things, maar van Ronnie and the Casuals. En het is een heel ander Roadrunner dan van die van Bo Diddley.
0: We kennen wel lekker doortrommelen.
2: Luister maar. Een surfer.

0: Een van de zeer vele instrumentale surfnummers.
1: Ja, lekker kortje, hè? Ja, nou ja, ik heb ook een kortje zometeen van de Birds. Hoe heette die band ook weer van jou?
0: Ronnie and the Casuals.
1: Ja, je kent ze niet.
0: Nee.
1: En heeft het ook nog een naam, zo'n plaat?
0: Jawel, Roadrunner.
1: Oh ja, dat is ja,
0: dat ook.
1: Over. Roadrunner. Ik was het alweer vergeten. Het korte kwijtgeheugen gaat er met deze hitte niet op vooruit. The Birds. We hadden het over die prachtige LP's die ze eind jaren 60 hebben opgenomen. Ze zijn allemaal goed. Maar de Notorious Bird Brothers, die springt er voor mij eigenlijk bovenuit. En dan zijn ze op dat moment met z'n drieën, geloof ik. Hè? In ieder geval, Roger McGinn doet altijd mee.
0: Altijd.
1: Maar misschien doet Gene Clark hier ook nog wel aan mee. Het zou best kunnen. Maar het leuke is, die A-kant van de Notorious Bird Brothers, daar zitten dus geen pauzes tussen de nummers. Dat loopt één vloeiende gang loopt dat over. Zoals de Beatles dat laatst ook doen met Abbey Road. En heel veel andere bands dat hebben nagedaan. Maar dit is een klassieker. Alleen al daarom. I wasn't born to follow. Bekend uit Easy Rider. The Birds.

0: The Birds, I Wasn't Born to Follow. Ze waren met z'n drieën. Chris Hillman, Michael Clark, dat was de drummer, en Roger McGinn. En af en toe deed toen al David Crosby mee ook nog.
1: Dat hoort ook, ja.
0: Ja. Ben je ook naar die film geweest, Easy Rider?
1: Ja, zeker. Prachtige film.
0: Oh.
1: Aangrijpend toen.
0: Aangrijpend, hè. Ja, vooral dat einde was verschrikkelijk.
1: Ja, heel erg.
0: Ja, zeker. Wij gingen met jongens met een beetje lang haar vanuit Breda naar Amsterdam speciaal om naar Easy Rider te kijken. Oh, ja? Want die draaide nog niet in Breda.
1: Okay.
0: We waren zo benieuwd. Maar we gingen wel geschokt de zaal uit, dat weet ik.
1: Dat kan me wel voorstellen. Nou, ik weet, in die tijd ben ik met een paar vrienden naar Friesland geweest op vakantie. En daar waren ze nog niet zo ver. Wij liepen met lang haar en wij werden toch eigenlijk een beetje kwaad aangekeken door de plaatselijke jeugd. Hey, naar Amsterdam.
0: Ja.
1: En we moesten echt af en toe een beetje uitkijken dat we niet met een van die gasten die sloeg een bierglas stuk en die wilde met het bierglas ons te lijf gaan.
0: Ja.
1: Het was echt, wij waren ook de hippies uit Amsterdam. Maar dat kon,
0: ja, en die frisse jongen, die Friese jongens waren geen frisse jongens.
1: Nee, zeker niet. Nee. En wat grappige was, de dames vonden ons wel heel interessant.
0: Ja, maar die dames die gingen ook allemaal studeren in Amsterdam, toen ik in 69 ging studeren. Allemaal Friezinnen. De een nog mooier dan de ander.
1: Ja, nee, dat was zeker. Ja,
0: veel te groot voor me. Slaak een halve kop over me uit.
1: Ach ja.
0: Zonder meiden.
1: Ja, nee, precies.
0: En maar die mannen bleven gefrustreerd achter in die schuurtjes. Ja, en maar bier zuipen.
1: En kwaad worden als, als meiden toch dachten van, wel leuke jongen. Wel leuke hippies in Amsterdam. Maar goed, dat even terzijde.
0: Dit allemaal tussen haakjes, want we hebben het over radiomuziek. Althans, muziek die lekker klinkt in de auto.
1: Precies. En nou, de auto's. We hebben een paar rustige autonummers gehad en zo. We gaan het nu een versnellingje hoger gooien. En we komen terecht bij de Dead Kennedys. En de Dead Kennedys, die zingen dan over de auto die door veel, met name mannen, wordt gezien als een soort statussymbool. Hun, ja, daarmee kunnen ze een macho gedrag uitstralen. Maken veel lawaai. Je kunt tegenwoordig een auto kopen die totaal geen lawaai maakt. Maar nee, zij laat er een paar extra uitlaten onderzetten, waardoor het ding enorm lawaai maakt. Nou, de Dead Kennedys noemen dat hun basbomb. En ze zingen dan ook basbomb, basbomb, macho mobiel. The road's my slave, that's how I feel. Daar komen ze.

0: cornered at the 7-Eleven.
1: Dat was hem, de Basbom Macho Mobiel.
2: Dat kennen die streden die nog wel eens op, of zijn ze allemaal dood?
1: Nee, dat zeker nog niet. Nou, Jello Biafra is er nog steeds. Ik weet alleen niet of ze met de Dead Kennedys nog optreden, maar hij neemt nog steeds wel nummers op je aan. Hij blijft kwaad.
2: Maar heb je wel eens een concert van ze?
1: Ja, zeker. Ja,
2: vertel eens.
1: Het was heel bijzonder. Het was... Ja, dat ging heel verschrikkelijk tekeer altijd. En hij was echt, hij maakte een soort toneelstuk ook altijd van. Als hij bijvoorbeeld, hij had net over MTV, ik had over die vorige uitzending. Maar dat doet hij ook echt een MTV-presentator na. Dat is ongelooflijk grappig.
2: En waar zag je dat dan? Op festivals of in Paradiso?
1: Op Paradiso.
2: Ja, dat, dan traden ze gewoon op.
1: Dat traden ze op, zeker. Ja, dat waren gebeurtenissen.
2: Tjong, jongen, ik heb meer gemist dan ik heb meegemaakt.
1: Ja, maar ja, dat heb ik ook met andere muziek. Dat is ook zo.
2: Ja. Afan, de Dead Kennedys. Goed groepje. Holiday Kabocha. Kill the Poor.
1: Ja. Soup is good food. Ja. Ook zo'n eentje.
2: Mooi. Noord-Ierland heeft één geweldig bandje. De favorieten van Roddy Doyle, de schrijver. Roddy Doyle, die daar ook vandaan komt, min of meer. Komt eigenlijk uit echte Ierland, hoor. Maar die was altijd fan van de Undertones.
1: Ja, ook gezien in Paradiso.
2: Ook gezien, hè?
1: Jij ook?
2: Ja, ik heb ze gezien op een feestje bij Marty Kalmans toen hij 50 werd. Die had toen de Undertones naar Breda gehaald.
1: Nou, wat leuk.
2: Achter in een eentje, want ze speelde in België. Ze paste er precies in.
1: Nou ja, was Vehicle Sharky ook toen nog te zanger?
2: Die was er al uit, ja. Die is er al vrij snel uit gegaan. Maar goed, de restanten van de Undertones die pasten nog precies in die Deux Chevaux. En toen zongen ze ook die avond Jimmy Jimmy.

0: Jimmy, Jimmy. Ja, opgedragen aan Jimmy Tiggers. Een van de leukste schrijvers over popmuziek in Nederland. Alleen al daar moet je platenblad volgen. Mm-hmm. Want dan beschrijft hij elke week of elke maand zijn avonturen in platenbusiness. En ja, er is niet altijd veel te vertellen, maar zijn stijl blijft altijd aanstekelijk.
1: Jawel, heerlijk blad trouwens ook. Vind ik.
0: Ja, ja, een van de laatste goede blaadjes.
1: Jawel, zeker. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Het is, ja, wat erin staat is interessant. Het is leuk.
0: Ja, het is echt voor freaks. Het abonnee-aantal schijnt te dalen. Je begrijpt dat toch niet?
1: Nee. Wat ik trouwens wel grappig vond, zijn er ook altijd een rubriek eens per jaar waar de platenzaken, de vinylzaken in Nederland in stonden. Ja. En op een gegeven moment waren ze ermee gestopt. Want,
0: opgeheven.
1: Ja, weet je waarom? Omdat er te veel platenzaken weer zijn gekomen. Ze hadden het gedaan omdat er in Nederland bijna geen vinylzaken meer waren. Maar sinds een paar jaar is vinyl weer helemaal terug. Ja. En ja, dus overal verschijnen weer platenzaken. En toen zei ze, nou weet je, het zijn er nu zoveel, we kunnen niet meer bijhouden. Dus we zijn ermee gestopt. Maar die platenzaak, van de week heb ik weer zo'n ernstige uitwas meegemaakt. Ik wilde een plaat kopen van een lekkere band. Ik denk, ik ga eens kijken bij Concerto, wat die kost. Een nieuwe LP, Fik. 59,90. Eén enkele LP. Dat doen we toch niet meer.
0: Dan kan je gewoon beter naar het Waterloopplein gaan. En voor €3 een plaat kopen van gasten met lang haar. Die je niet kent. En die is net zo goed als die plaat van €59.
1: Ik denk het wel. Maar het is echt ongelooflijk. De prijzen, beter. Jongens, zijn ongelooflijk.
0: Ja, het is te duur geworden.
1: Ja, veel te veel. Veel te duur.
0: Dan maar komt er eens één zaak in Spaarnwoude, Haarlem.
1: Ja.
0: De record in de industry. En die perst voor de hele wereld. Die komen handen tekort.
1: Ja, ja, zeker.
0: En de grondstoffen zijn waanzinnig duur geworden. Dus aan hen ligt het niet.
1: Nee, we moeten het doen met andere middelen. Nou, en er zijn mensen die gewoon zweren bij Spotify of bij dat soort dingen meer. Wij niet.
0: Nee.
1: En die maken dus helemaal niet uit hoe ze de muziek hebben. Maar wij vinden het leuk om iets in onze handen te hebben. En,
0: ik zeg, muziek is fysiek.
1: Kijk, dat is het mooie. Die houden we erin. Dankjewel. We gaan naar de Ramones, want als we het nog over goede bands hebben, dan komen we natuurlijk terecht. Oh ja, nee, aardig.
0: Ik heb vaker van gehoord.
1: Jawel. Maar ook een band die vooral bekend was bij onder muzikanten ook heel populair was. Hè. Echt hele grote hits hebben ze nooit gehad. Maar iedereen vond het altijd heel erg lekker wat ze maakten. Op een gegeven moment kwam de LP Halfway to Sanity uit. En daarop staat ook een autonummer. Go Little Camara Go. En als je goed luistert, dan hoor je ook Debbie Harry.

0: Nou, mooie. Papa Oemama hoorde ik. Ja, wel. Van de Rivingtons.
1: Geweldig.
0: Surf and Bird.
1: Alles zit er inmiddels in. En wij zijn inmiddels behoorlijk schorrend worden, vind ik.
0: Ja. Hoe heet dit nummer ook weer?
1: Go Little Camara Go. Okay. Camara is een auto.
0: Oké, goed, dat weten we ook. Hoeven we niet meer op te zoeken. Mooi. Ja, we gaan even het rustige landweggertje in. Want vorige week hebben we vastgesteld dat daar rustiger muziek wordt. Hè. We rijden nu nog een kilometer op 50, 60 per uur. We genieten van het uitzicht. En J.J. Kill, nou ja, die kan je, alle platen van J.J. Kill kan je achter elkaar zetten. Nou, dan rij je van Alaska naar Florida. En dan heb je een hele leuke tocht gehad. Ja, en deze is Hey Babe, heet deze.

0: Ja, dit slaat lekker mee op het dashboardkastje, dit nummer. Heel relaxed. En toch is het automuziek, hè?
1: Ja, dat kan zeker.
0: Het hoeft niet altijd hard te zijn.
1: Helemaal niet.
0: Dat je mag ook best 50, 60 rijden. En heb je die hertjes gezien daar in het weilandje?
1: Ja, nou, ik zag ze. Ze bleven rustig staan. Want eigenlijk kwam een heel zachtjes voorbij.
0: J.J. Kill. Dit nummer heette Hey Babe. Maar hoe die nummers ook heten, ze zijn volgens een vriend van mij allemaal toch hetzelfde. Doet er ook niet toe van welk album dit is.
1: Oké, mooi. Dan hoeven we het verder ook niet af te kondigen. We gaan naar Joe Bonamassa, ken je die?
0: Nee.
1: Een beroemde gitarist, heel beroemde gitarist zelfs. Plaakt ongelooflijk veel platen. Doet ook, heel veel mee met andere mensen. Maar echt een hele fijne, mooie bluesgitarist. Let op, Drive. Ook rustig.

0: Joe Bonamassa.
1: Ja.
0: Ongelooflijk veel platen gemaakt. Hij heeft ook nog trouwens een supergroep opgericht. De Black Country Communion. Onder andere met Jason Bonham op de drums. De zoon van John Bonham. Glenn Hughes, ook bekend van Deep Purple onder andere. En nog iemand van Dream Theater. Geweldige band ook. Fijne gitarist.
1: Ja, begonnen in de nulties, begrijp ik, hè?
0: Ja, klopt. 2000, eerste LP uitgebracht, 2006. En vanaf dat moment elk jaar 1, 2, 3 LP's. Hij speelt ook heel veel andere, met heel veel andere muzikanten mee.
1: Ik heb heel wat in te halen nog.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar of het allemaal even zo divers is, dat weet ik niet. Ik denk dat 1 of 2 LP's genoeg.
1: Oké, goed. Ja, ook uit de nultjes blijkt... dat is de eerste samenwerking tussen Alison Krauss en Robert Plant...
0: Mm-hmm.
1: Al uit 2007. Ik dacht dat het recent was. Maar ze hebben nog 2-3 jaar geleden een tweede LP opgenomen.
0: Klopt, ja.
1: Ja. Maar goed, die eerste Raising Sand heb ik toen pas ontdekt. En nou, daar staat zulke prachtige muziek op. En ja, de hit van, van die plaat, die gaan we nu draaien. Dat is, hoe heet die nou?
0: Nummer 5.
1: Nummer 5. Ja, Gone, Gone, Gone. Gone. Ja.
0: Despot Cushion.

0: Ah, wat bof je toch, hè? Als je een mooie stem hebt en dan zo'n goed begeleidingsbandje hebt en dan zo'n lekker nummer mag zingen.
1: Heerlijk.
0: Ja, hebben wij allemaal niet.
1: Nee. Wij moeten het hier in de studio doen, Fik. En het, hier het mengpaneel begint al aardig krakkemikkig te worden met alles gedrum. En bij jou ook een beetje wel, zie ik. Dus,
0: Robert Plant, die boft maar dat hij dit mag zingen met Alison Krauss. Gone, gone, gone. Done, moved on.
1: Prachtig, mooi. Ja, we hebben het vorige keer ook al gehad over zangers die fraaie zangeressen weten te strikken om samen met hen leuke platen op te nemen. Nou, Iggy Pop heeft ook iemand gevonden. Kate Pearson. En met haar heeft hij het geweldige nummer Candy opgenomen.

0: Altijd leuk, hè? Die stem van Iggy, een beetje zwaar. En dan komt Kate met die hele mooie hoge stem. Prachtig, haarzuiver ook, geweldig.
1: Die Iggy Pop kan gewoon dus echt zingen.
0: Hij kan echt zingen, zeker. En Kate Pearson ook, hè, want pas op.
1: Die had ik nog nooit van gehoord.
0: Nee, vorige keer heb ik de B-52's gedraaid. Zij is van B-52's.
1: Oh, natuurlijk.
0: En als je dus op internet gaat zoeken naar autoliedjes, dan vind je bijna altijd in top 50. Altijd wel één of twee nummers van de B-52's. Ze komen bij ons ook aan bod nog, hoor.
1: Oké. In mijn auto top 10 staat nummer 1 altijd Dillard & Clark. Ik heb al veel van ze gedraaid. Uit de Fantastic Expedition of Dillard & Clark. Gene Clark, Doug Dillard. Maar ze hebben een tweede album gemaakt, iets minder bekend. Dat heet Through the Morning, Through the Night. En het grappige is, dat titelnummer is weer gezongen door Alison Krauss en Robert Plant. Op hun CD Raising Sand. Mm-hmm. Dus het is allemaal familie, vorige keer ook al uitgelegd. Van Through the Morning, Through the Night draai ik de grote hit van Dillard & Clark. No Longer a Sweetheart of Mine.

0: Ze waren razend populair in Nederland. Alleen in Nederland. Oh, ja. Platen werden nauwelijks verkocht van Dylan Clark. Maar Jan Donkers was een fan. En die draaide natuurlijk verduurd op de radio. En die mocht toen ook halverwege de jaren 70 een compilatie LP van die beide albums samenstellen. En daar staat een ronkende tekst van Jan op.
1: Ja, ja, dat kon je dan overlaten.
0: Genie.
1: Ja.
0: En Gene Clark trad dan wel eens op, ook in Nederland. Weer met bandjes met allerlei andere namen. Gene Clark, ex-Birds. Ook Michael Clark van de Birds, die hoor je hier op deze plaats mee drummen. Het is een soort supergroepje.
1: Ja, en een zangeres op de achtergrond.
0: Leuke nummers, hè?
1: Ja, wel goed. Nou, we hebben vorig jaar gezegd, we hebben weinig dames in ons programma. Ze zingen soms mee, hè, met Robert Plant. Ja. En met Iggy Pop natuurlijk. Maar ik heb hier een dame die het alleen af kan. Lucinda Williams. En ja, dat is altijd mooi. En het nummer Car Wheels on a Gravel Road. Dat mag natuurlijk niet ontbreken in dit programma.

0: Lucinda Williams kan haar wheels on the gravel road.
1: Ja, een solozangeres, maar daar kan ik overheen.
0: Oh jee.
1: Ik kom nu met twee dames tegelijk.
0: Oh, oh.
1: De zogenaamde mama's.
0: Oh, jammer, die hebben
1: jammer dat de papa's ook meedoen. Ja, ja. Daardoor telt het niet helemaal. Maar toch, we gaan eruit met Creek Alley. Dat is een geweldige road song van de mama's en de papa's. En dan vullen we het uurtje op met een road instrumental.
0: Jawel, ik heb nog een hele mooie van onze grote vrienden, de Champs.
1: Dus, altijd leuk, de Champs. Nou. Dat is onze herkenningsband. Zo is het. Volgende week gaan we weer verder on the road again. Hè?
0: Ja.
1: En, nou, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende week.
0: Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, een lijst met 12 dirty white rock killer tracks. Samengesteld door niemand minder dan Rude Boy, de rapper ooit van de Urban Dance Squad, die nu nog steeds optreedt als Rude Boy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Straks even wat concertdata, maar eerst eventjes een sprongetje terug in de tijd. Bijna 35 jaar geleden alweer. De Urban Dance Squad met hun eerste single. No kid.

Ja, Rootboy die plaatste op zijn Facebook vorige week een nummer van The Who. Ik vertel niet welke. En dan gaf hij een waanzinnig lovend commentaar op. En het was een heel inspirerende band voor hem altijd geweest. The Who, dat wist ik dus niet. Dus ik benaderde hem. Ik schreef hem een stukje van... Hey, wil je niet een top 10 maken met dit soort rock tracks? Waar je dus behalve de hip-hop ook fan van bent. En nou, ik heb hem zover gekregen. Laten we meteen maar beginnen op nummer 12... Het wordt een countdown dus. The Dirties is een punkband uit tweede helft jaren 90. Dit is Midnight Till Noon. En wat zegt Rootboy erover? Wil je tanden verliezen, moet je deze draaien. Erger dan een tandartsbehandeling die compleet fout gaat zonder verdoving is dit. Ik hoorde hem in een Franse venue waar ik moest gaan spelen en waarbij ik het kantoor binnenliep vanwege het geluid dat letterlijk uit de krochten van de hel leek te komen. Ik was verkocht en zocht meteen naar de LP You Should Be Sinning. En ik heb mij laten vertellen dat de groep live net zo duivels is. De Dirties zijn dit met Midnight Till Noon.

De Dirt is meteen door naar nummer 11 op de lijst van Rude Boy. Direct nog wat meer over hoe wij elkaar kennen en hoe wij way back gaan, zeg maar. Dit is op nummer 11, Paper and Iron. Een van mijn bijbels, zegt Rude Boy. Van een band die steeds bewezen had dat ze uitzonderlijk zijn en blijven. Partridge, de zanger, is Andy Partridge, is dat natuurlijk, is mijn mentor. En dat is geen geintje. In een wereld die handelt over geld en het slaaf zijn, daarvan komt een muzikale aanval die zijn weerga niet kent. Let op de drums en de hoekige gitaarpartijen en riffs van Andy Partridge, English Finest.

Nou, voordat we aan de top 10 beginnen, even heel kort. Ja, ik denk dat ik de eerste was die Rootboy op televisie interviewde. Dat moet zo 1989 geweest zijn. Een hele persoonlijk gesprek was dat over zijn betrokkenheid bij de Urban Dance Squad, maar ook over zijn hip-hop verleden en zijn liefde voor de hip-hop. Dat kun je misschien nog ergens vinden op YouTube. En daarvoor al, in 1987, toen de band eigenlijk nauwelijks bestond, hadden wij in de Wilde Wereld bij de VPRO al de primeur van het eerste radio-optreden van de Urban Dance Squad, die eigenlijk nog in wording was als band. Dus, en later hebben we nog een mooie wandeling door Amsterdam-Noord gemaakt, in het kader van een documentaire die ik maakte, een lange documentaire voor de VPRO over de Urban Dance Squad, die toen 5 jaar bestonden. Die is trouwens ook nog wel ergens op YouTube te vinden. Goed, we komen bij de top 10 van, hij noemt het zelf, Rootboy noemt het zelf, de White Juggernaut List. Oftewel, een juggernaut is een onweerstaanbare, verwoestende kracht. Deze groep, zegt hij, en dat zijn dan de Archers of Loaf, die is een groep die altijd in mijn hart is en blijft. Een van de bands die bijna 30 jaar geleden insloegen als een bom. Van het album VV. Met een blonde vrouw achter zich kijkend op de motorkap van een jaren 60 auto. Komt een nummer waar je zelden de punkmentaliteit hoort op een manier die bijna alles verslindend is. Een absolute juggernaut van een track, schrijft Rootboy me. Zeer agressief en zeer humorvol, maar dodelijk. Bijna een meat grinder. Een voorbeeld van hoe het werkelijk moet. Dit is Nostalgia van de Archers of Loaf.

En op 9 naar de Arches of Loaf. Op 10 vinden we Wax. Is een punkband, schrijft Rootboy, uit de VS. En die een plaat maakte die 13 Mistakes heette. California was een lied dat door filmmaker Spike Jonze meteen werd opgepikt. En die maakte daar een geweldige video bij. Die kun je ook nog op YouTube vinden trouwens. De song leek minder op te vallen dan de video, waarbij een brandende man de bus wil inhalen. Gevaarlijke chorus met gitaren, gevaarlijke refrein dus met gitaren, zegt Rootboy. De video werd geband door MTV vanwege de brandende man. Maar Spike Jonze vond de song van zeer hoge waarde. Het is een van zijn lievelingsnummers. Dit is de band Wax met California.

En straks komt dus nog het een en ander van de Who langs. Voor het geval je denkt dat er alleen maar punk in de lijst van. Nou nee, we hebben Ecstasy ook al gehad. Maar er komt ook nog dus meer 60s geweld van de Who straks in de lijst van Rude Boy. We gaan eerst naar nummer 8. Dat zijn de Jolts uit Canada. En voor velen een mysterie hier. Begonnen als een zeer jonge groep, hadden ze een vorm van maximum rock'n'roll die extreem aantrekkelijk is. DXM gaat over de behind-the-counter drug genaamd Robo, ook wel bekend als Skittles of DXM. Het is eigenlijk een hoestsiroop dat zeer in zwang was en eigenlijk nog is. Het was goedkoop en zeer verslavend. Rappers als Lil Wayne raakten extreem verslaafd eraan. De Jolts zingen over het goedje dat zelfs de ouders van de leden de haren te bergen doen reizen. Geweldige song en zeldzaam in zijn kracht en executie. En dat onderschrijf ik, want ik kende de band niet. En ik heb het net even geluisterd. Het is inderdaad geweldig. The Jolts.

En na de Jolts op 8 komen we bij nummer 7. Dat is van Engelse afkomst. A Bomb in Wardour Street is een van mijn lievelingsnummers. Van The Jam, schrijft Root Boy. Een absolute mods band die net als de Small Faces maar liefst 3 nummers in de top 3 hadden tegelijk. De hits spreken voor zich, zoals Going Underground, maar deze is werkelijk in alle simpelheid levensgevaarlijk. Opzwepend en weer een anthem voor de mods.

En na 7 komen we dan op 6 voor het eerst bij The Who. En het zal niet het enige Who-nummer zijn in Root Boy's Juggernaut or White Juggernaut list. Het is een liedje over lessen over seks die een vader aan een zoon overhandigt in de vorm van seksfoto's van een bepaalde vrouw, waarbij de zoon begint te geloven dat die vrouw echt bestaat en denkt haar te contacten om haar te kunnen zien. Geweldig helaas. Plus, het lied is fantastisch.

Nou, we razen door die top 12 van de Root Boy heen. Zo direct de top 5. Even nog aandacht voor Root Boy, die nog steeds optreedt. Dus met de Root Boy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Ik geef je even wat data die echt wel heel leuk zijn. Op 20 oktober spelen ze samen met de 24/7 Spies. Die zijn de special guests dan. Nou, de 24/7 Spies ken je misschien nog wel. Dat is een van die, hip-hop, funk, rock bands. Zwarte band uit begin jaren 90 waren toen heel succesvol. Die komen dus weer terug om te spelen in de Patronaat op 20 oktober. En dan op 25 november, dat wordt natuurlijk helemaal een feest, met in Tivoli Vredenburg, de Fun Loving Criminals, samen met Root Boy, die dan optreedt onder de naam Root Boy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Dat is dan op 25 november. Oké, door met die top 5. Wat vinden we daar? The Damned met Machine Gun Etiquette is werkelijk niets anders dan gevaar. Van een band die eigenlijk zwaar onderschat is, vindt Root Boy. De hele LP met de gelijknamige titel is een statement van hier tot Tokio. Oh ja, en met een kort Gary Glitter citaat voeg ik daaraan toe. En je mag zelf raden van welk nummer dat komt. Ja.

Ja, we blijven nu nog even in de Engelse contreien naar The Damned op nummer 4. We gaan op nummer 5. We gaan naar nummer 4. Een nummer van de Beatles, jawel. Notabene schrijft Rootboy een Paul McCartney-lied dat werkelijk in mijn ogen proto-punk is. Lang voordat punk een begrip werd. Weer gevaar en uitdrukking van pure kracht. En een statement over het onbekende. De song moest ik persoonlijk zelf coveren. Aangezien het heel dichtbij komt, het lied ten aanzien van de gevoelens en emoties in mijn persoon, schrijft Rootboy. Dit zijn de Beatles met Helter Skelter.

uiteraard zeer vereerd ben ik dat Rootboy dit voor mij wilde doen voor deze kleine podcast. Die gelukkig aan populariteit wint. Dat is mooi. En dat zal ook zijn dankzij de bijdrage van iemand als Rootboy. Die dus een lijst maakte van zijn 12 favoriete witte juggernaut songs, zeg maar. En we gaan dus naar die top 3. Op 3 staat Iggy met zijn Stooges en Shake Appeal. En daarover zegt Rootboy: het is een van de beste songs die de Stooges hebben gemaakt. Het is voor mij het ultieme voorbeeld van gevaar en seks bij elkaar.

Iggy en de Stooges op 3 en op 2. I Can See for Miles van The Who alweer. Is eigenlijk een jaloers en rancuneus thema, waarbij de jonge man het meisje niet vertrouwt en haar wil laten weten dat hij doorheeft dat ze hem bedriegt. Keith Moon's drums zijn hier essentieel om te benadrukken dat er onheil op komst is. I Can See for Miles, The Who, op nummer 2.

En dan gaan we naar nummer 1. Het nummer wat Rude Boy postte op zijn Facebook vorige week of zo. En waarop ik hem vroeg van, hey, te gek dat je van de Hoe houdt. Kunnen we niet een hele lijst van lijst maken met liedjes waar ik een podcast over kan maken? En dat is dus gebeurd. Een lijst met Dirty White Rock of Dirty White Punk, zo je wilt, die Rude Boy maakte en die hij The White Juggernaut List noemde. Op nummer 1 staat Substitute van The Who. En wat zegt Rude Boy daarbij? Ik ben een Rude Boy mod rocker. Mod vanwege het feit dat ik van Italiaanse mode hou en van Engelse. Tevens zeer agressief en snel kwaad. De verpersoonlijking van de mods en tevens hun spokesperson waren onder andere The Who. Pete Townshend schreef letterlijk vaak voor hun. Net als de mods gaf de Who mensen het idee dat er ergens iets niet klopte. Aardig, maar uiteindelijk was de muziek zeer opzwepend. En zelfs intimiderend soms. Dat droeg men dan weer uit op het podium. Oh ja, ik weet dat Rude Boy een schitterende foto bij zijn post had gezet van Pete Townshend met zijn bekende schaar door de lucht zwevend en zijn gitaar in de aanslag en Roger Daltrey aan de microfoon daarvoor. En inderdaad, ik heb de Who zelf ooit gezien in 1968. Jawel, mensen, in het Concertgebouw met de première van Tommy the Musical. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Terug naar Rude Boy en wat hij zegt over Townshend. Hij zegt, de song was eigenlijk een idee dat Townshend kreeg door de Tracks of My Tears van Smokey Robinson. The line, although she may be cute, she is just a substitute. Daar maakte Townshend iets van. Hij raakte zo in trance van die tekstregel dat hij er een song aan wijdde door het woord centraal te stellen. Dat woord substitute. Voor de Verenigde Staten werd de line, I look all white, but my dad is black, vervangen door de line, I try walking forward, but my feet walk back. Dat wist ik ook niet trouwens. De song handelt over de frustratie van een individu die niets anders is dan een stand-in voor een meisje die dus iemand anders begeert. Het is een van mijn lievelingsliedjes. En daarom dus op nummer 1, Substitute van The Who.

0: Op nummer 1 de Substitute van The Who. En wat een bijzonder kijkje in zijn ziel heeft Rootboy ons met zijn top 12 gegund. Ik dank hem daarvoor zeer. En we hebben nog wat tijd over. En waarmee beter te eindigen dan met zijn eigen versie van dat nummer wat zoveel voor hem betekent. Helter Skelter van de Beatles. Hier in een uitvoering live met de Urban Dance Squad van het album Biograd Live. Het is Helter Skelter, Urban Dance Squad en Rootboy. Tot volgende week.
1: Voila, Bruno.
2: No, bro, voila.
1: I'm gonna play, we're gonna do this song, you know. And I want to dedicate it to you all because you guys been through hell and crazy stuff. And hope you like this one. It's by the Beatles.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music.

0: De samenwerking tussen zanger Miles Kane en de zanger van de Arctic Monkeys, Alex Turner. Zij besloten in 2008 een duo te vormen. En de naam hadden ze ook al, The Turner and Kane Project.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Tja, The Turner and Kane Project. Dat kan creatiever, riep een vriend van het tweetal. En de bandnaam werd The Last Shadow Puppets. Of het nou aan die naam lag of niet, het debuutalbum en deze single schoten in 2008 naar de top van de Britse charts. The Age of Understatement fungeerde als startschot van een nieuwe grasduinsessie door mijn kast met singeltjes. Ik draai graag uiteenlopend in Songs and Stories. En gelukkig zit er van alles tussen die 7000 singles. Bereid je voor op soul, alternative, jazz, Nederlandstalig luisterlied, reggae, swing, gitaarrock, rock'n'roll en singer-songwriters uit Amerika, Ierland, Nederland en Engeland. En dit is een van die Nederlandse singer-songwriters, hoewel die ook wel Nederlands enige echte rock'n'roll held werd genoemd. Herman Brood. Hij nam in 1979 Chef van Oekel op sleeptouw. Samen blikten ze terug op die rotschool.

Als je dit hoort, denk je niet meteen aan een van de pioniers van de Britse hardrock. Toch scoorde Adrian Gurvitz in 1968 met de groep Gunn met Race with the Devil een van de stevigste hits van het jaar. Daar is in deze classic uit 1982 weinig van te merken. Classic slaat trouwens niet echt op de status van deze solo hit. Het is gewoon de titel. Dit zou je wel een classic kunnen noemen. De allereerste single van de Rolling Stones. Niet hun versie uit 1963, maar het origineel van 2 jaar eerder. Chuck Berry.

Rolling Stones zouden later gaan werken aan hun ruig imago, maar ze begonnen heel voorzichtig met een brave cover van deze Chuck Berry single. Dit zong Chuck. Some stupid jerk trying to reach another number, come on. Chuck Berry in zijn eigen come on. Some stupid jerk tried to reach another number. Zoek jerk maar eens op in het woordenboek. Eikel betekent dat. En wat maakte de Stones van die stupid jerk? Some stupid guy trying to reach another number. Ja, some stupid guy. Schattig toch? Ons eigen nieuw Adventures hield het in 1979 ook bij Stupid Guy, maar plakte wel een spetterende muzikale finale achter het nummer aan.

0: Come On in het Nederlands, Come On in het Engels en Come On in het Amerikaans. En door met The Music, oftewel de Engelse band die zo heette, en midden jaren nul een paar leuke platen uitbracht.
1: Songs and Stories.
0: Uit 2003, The Music and The Truth Is No Words.
2: Edwin Wendt.

0: U hebt deze week vermoedelijk uit de krant vernomen, luisteraars, dat er plannen bestaan, ook in de kring van de regering, om wat de brood- en melkprijzen betreft tot een nieuwe regeling te komen, waarbij het brood en ook de melk afgehaald aan de winkel enkele centen goedkoper zou gaan worden. Nu is dit natuurlijk een bijzonder veelomvattend probleem waarop we in dit bestek niet diepgaand zullen kunnen ingaan. Maar we willen toch wel eens aan een bakker, aan een willekeurige bakker vragen hoe er in zijn kringen over deze zaak gedacht wordt.
1: Nou, meneer Kleijwicht, in het kort komt het ongeveer hierop neer dat u in de bakkerij zullen daar erg veel voor en erg veel tegenstanders zijn. De tegenstanders zullen mijn inziens voor een groot gedeelte de grootbedrijven zijn die door hun mijn inziens ongeveer 80% van hun productie moeten bezorgen en daar dus een groot gedeelte van kwijt zullen raken. En die mensen natuurlijk niet meer kunnen zien wat of ze daar nog van overhouden. Een gedeelte van de bakkerij zal voorstander zijn, omdat die om het een of om het ander, het zij door personeelsmoeilijkheden, het zij door dat ze in een dichtbevolkt centrum wonen en daar hun winkel of winkels hebben, en die natuurlijk op die manier door een dergelijke maatregel hun omzet aanmerkelijk vergroot zouden zien worden en hun bedrijf dus veel rendabeler zou worden. In het algemeen is het natuurlijk wel zo dat, van hogerhand de maatregel eigenlijk te begrijpen is, hoewel ik er zelf tegenstander van zou zijn. Maar van hogerhand, ik het best begrijpen kon, omdat, dat bezorgen, dat kost ons onnoemelijk veel geld.
2: Daar woonden twee monniken, Hans en Joop, in een klooster op een heuvel. Ze sleten hun tijd en dat was een hoop, met sigaren, wijn en gekeuvel. Ze kletsten over Jeruzalem en loofden de Heer met psalmen. En zo kon je Hans eerst en Joops tweede stem in de om.

0: er daar een meisje aan, wat hebben ze opgenomen? Want ze miste bij het zingen een goede sopraan, daar ze zelf niet zo hoog konden komen. Zij waste hun kleren het witgoed en bont, zij maakte hen nieuwe sandalen. In het klooster ging de wijnfles rond en in het dorp de roddelverhalen. Het meisje begreep dit en is weggegaan na een afscheid met veel tranen. Joop gaf haar een hand wat hij nooit had gedaan, een hand voor de reis tot bananen. En s'avonds zongen ze in duet een lied dat sneed door je mergen. Het meisje hoorde dat nog net en antwoordde over de bergen. Maar toen kwam er een man uit het dorp op de fiets en sprak, zo kunnen we het niet laten. Dat meisje moet terug, anders hebben we niet zo beneden om over te praten. En nu zingen ze weer met z'n drieën in koor en wast ze weer hun kleren. En ze krijgen er zelfs subsidie voor, want Gods kinderen zijn rare peren.
1: Voordat Boudewijn de Groot samen met Lennart Neeg wist hoe je de Hollandse bekrompenheid in liedjes moest vangen, leerden ze dat van onder meer deze grootmeester. Jaap Fischer, de monniken uit 1961, na Tim Knol. Zijn eerste plaats stamt ook alweer uit 2010. Je hoorde Sam. En 1974 was een prachtjaar voor soft soul. Denk aan When Will I See You Again of Feel Like Making Love. Rock Your Baby was natuurlijk uiteindelijk ook soft soul. Dit was een kleinere hit in Amerika in het genre. Wel een mooie single. Jimmy Lewis. Help Me Understand You.

0: Ken je Avril Wiggs nog? Zij mengde vanaf midden jaren 80 grunge met soul. Hoewel grunge toen nog geen grunge heette. In 1987 Turn on the Water. Gevolgd door een hele mooie uit 1994. Van Sinead O'Connor. Uit de soundtrack van de film In the Name of the Father. Dat was You Make Me the Thief of Your Heart.
1: Songs.
0: Reggae uit Jamaica. In het jaar dat het genre internationaal doorbrak dankzij Bob Marley. 1976. King Tubby meets Rockers Uptown. Augusto Pablo.
2: And stories.

0: you'll ever learn is just to love and be loved in return.
1: De oudste plaat in Songs and Stories vandaag kwam uit 1947. En was het misschien ook de mooiste? Nat King Cole, een Jiddisch lied dat hem werd aangereikt door een man die het schreef en het hem bij een optreden wilde aanbieden. Dat lukte niet op dat moment fysiek, maar uiteindelijk via allerlei andere tussenpersonen kwam het toch bij Nat King Cole terecht en hij nam het op. Nature Boy ging over een groep mensen die al in 1947 probeerden duurzaam te leven. Een klein beetje in dezelfde muzikale stijl, maar vanzelfsprekend met heel wat minder klasse, deze plaat uit 1982. Hoewel Sting toch ook niet de eerste de beste is, nog net niet gestopt met de Police, deed hij in 1982 mee aan een film waarin hij dit lied in swingstijl zong. Spread a little happiness.

Een bijna vergeten single van Sting, durf ik wel te stellen. Misschien zong je hem zo mee, maar waarschijnlijker lijkt me dat je hem voor het eerst hoorde. Spread a Little Happiness. 1981 dan. Fate Lovsky met een van haar eerste, het vrolijke Maggie.

Ze maakten een flinke rij klassieke jaren 80 singles, maar de laatste paar van die Eurythmics vond ik zelf toch wat minder. Dit was in 1988, een uitzondering op die regel wat mij betreft. You have placed a chill in my heart. Vooral de akoestische live versie op de B-kant van de single, en die hoorde je net. Bijna aan het slot van deze Songs and Stories, met een greep uit mijn singlesverzameling. De laatste komt uit 1971. De afscheidssingle van het populairste trio dat Griekenland ooit had. Aphrodite's Child. Demis Roussos en Vangelis gingen solo allebei een hele andere kant op, maar allebei met heel veel succes. Hun gezamenlijke afscheid als afsluiten van deze Songs and Stories. Graag tot de volgende. Dit is Break.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Goeiedag, dit is OLM. Twee weken lang achter elkaar hebben we de letter A gehad. En na A komt B en dus was dit Jackson Browne. Take it easy, hij schreef het op een achtermiddag. En de Eagles liepen ermee weg en maakten er een grote hit van. Maar Jackson Browne kan nog ruim eten van het feit dat hij de basis van dit liedje legde. De B dus. Browne Baez. Joan Baez. Een van haar leukste liedjes ooit.

Evan Baez, Joan Baez. Fenomenale zangeres. Veel te weinig in Europa doorgedrongen, maar degenen die haar kennen, die weten het ook. Fishing heette dit nummer. Heerlijk om naar te luisteren. De B dus, van de Buffalo Springfield. Vijf man die in Californië samenkwamen en die ineens een wereldhit hadden, wisten ze zelf ook niet. Werd geschreven in 22 minuten.

wereldhit. Van de Buffalo Springfield, die 3, 4 albums maakte en toen allemaal een andere kant op gingen. Neil Young, Stephen Stills hadden afgesproken in Los Angeles. Hoe kan je me herkennen, had Stephen Stills gezegd. Ik rij in een lijkwagen, was het antwoord van Steve, van Neil Young. En zo kwamen ze bij elkaar. Salomon Burke, ik heb de CD Nashville voor me liggen en dat opent met dit lied.

De Bare Naked Ladies. En ze hielden van lol maken op het toneel. Geweldig. Serendipity heette dit nummer. Hoe de cd heet? Bare Naked Ladies. Heel simpel. Volgende is Sweet Bonnie Bramlett. Die naam zegt u misschien wel iets. Bonnie en niet Clyde. Maar luister maar. Nee, dat is diezelfde weer. Deze moet ik hebben. Dit is Bonnie. Bonnie Bramlett met Rolling.

Sweet Bonnie Bramlett. Bonnie en Delaney, zo heette haar man. Ze waren een tijd getrouwd. Bonnie, Delaney en Friends. Dan stonden ze met 14 man op het podium. En dat was een feest om naar te kijken en naar te luisteren. Ze heeft nog lange tijd goede cd's gemaakt. We zijn terug bij Jackson Browne. Waarom niet? Na de zondvloed. MUZIEK

Dit programma heet OLM. Te beluisteren in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal op 105. In het Gooi en op 40 Up Music. Jackson Browne, die heel langzaam geoutfeed wordt. Als dat een verbuiging van een werkwoord is. Na Browne komt Baez. If I Wrote You.

0: Heel mooi, hè? Toch? Ja. John Baez, If I Wrote You. Schitterend nummer.
1: Waar zijn we? Bij, even kijken, The Buffalo Springfield. Dat is eigenlijk een simpel liedje. Stephen Stills schreef dat, zoiets van... Moet ik je nou tegen je zeggen dat je hier moet komen... om te zeggen dat je van me houdt?

Dat is een mooi liefdesliedje, hoor. Stefan Stills, daar was hij toch wel goed in die dingen. Salomon Burke, dat is niet een echt liefdesliedje. Hij vraagt zijn partner, vrouw, weet jij waar de centen gebleven zijn?

I don't care where the loving went, but where did the money go? Salomon Burke vroeg dat. Ja, je hebt van die momenten. De Bare Naked Ladies, Canadezen. Daar zijn ze heel erg bekend. Grote festivals worden door hen niet alleen opgeleukt, maar daar komen werkelijk tien en tienduizenden mensen naartoe. En ze maken ook hele kleine, mooie liefdesliedjes.

0: Beautiful. Zo heette dat.
1: Heel simpel.
0: Beautiful. Kijken of Bonnie Bramlett ook nog iets naar voren wil brengen waarvan je denkt, wat bedoelt ze daarmee? Het nummer heet Able, Satisfied and Ready. Oké. Okay.

Sweet Bonnie Bramlett. Able, qualified and ready. Een blanke vrouw met een zwarte stem, zoals ze in die jaren zeiden. Ik weet niet of dat toen mocht. Ik quote slechts. Bonnie Bramlett was dit. Dan komt daarachteraan Joan Baez. Die heeft ook een mooi lied. Goed lied.

Reunion Hill, het een na laatste nummer van deze OLM. Het laatste nummer is vastgelegd voor Jackson Browne. Tot volgende week, dan komen we terug met de letter B.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De twee bestelde fregatten zouden twee keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja, een van mijn favoriete dansnummers. Hier ga ik gelijk van overeind zitten en dan opstaan. En dan ga ik heel gek doen. Je spreekt met Hans van den Burg met zijn voortuurprogramma. Waar ik met composing en dit zou ik erg graag willen kunnen maken. Heb ik tot nu toe nog niet gedaan, maar misschien ga ik het ook nog doen. En daarvoor In Deep met Last Night, A DJ Saved My Life. En dat was ik ook niet. Goed, we hebben nog geen wereldkampioen voetballen. Messi wordt, daar ga ik niks over zeggen. Wat hebben we verder nog? Ja, de straat van Hormuz, we hebben al die politiek. Dat is de ene ellende. Er wordt nog niks gebouwd. Er zijn weer, ik ga het niet. Ik ga het niet doen gewoon. We gaan rustig door. Dit vind ik ook. Zo was in het nummer. Vind ik zo te gek lekker. En dan kan je ook even door het intro heen praten. Massive Attack met Teardrop. En welke periode was dit eigenlijk? Een goede periode. Mooie muziek. Ik zou zeggen, geniet ervan.

Sonneburg, 40 Up, Wire Quit Composing. Wat een sfeer. Wat is dat mooi. Air met All I Need. Ik weet nog dat ik in die tijd gezongen door Beth Hirsch. Beth Hirsch. En Massive Attack, dat was dus ook een zangeres, Elizabeth Fraser. Maar goed, ik was in de tijd van Air was ik verliefd. En dat zal ik niet vertellen hoe dat allemaal in elkaar zit, maar dat nummer heb ik heel veel gedraaid. Het was prachtig. Elke keer als ik dat dan draaide, ja, dan kwam ik weer helemaal terug in die, in die sferen. En ik verlang er wel eens naar terug. En met de AI is dat eigenlijk ook allemaal mogelijk om zulke mooie dingen te maken. Maar dat geloof ik helemaal niet. Want wat ik tot nu toe heb gehoord, gadverdamme nee. Het is knap gedaan en het is leuk, maar verder is het helemaal kut. Goed, we gaan een beetje in die sfeer proberen te blijven. Hou hem vast, Hans, hou hem vast. Nee, mijn naam is Hans. Oh nee, dat ging over een erectie. Goed, even kijken. Dit, The Police. Ook heel erg, ja, wat is het? Sfeervol. Spirits in the Material World.

Ja, Cornelius. Die goede oude Cornelius. Die had ik op een gegeven moment ontdekt. Het was leuk. Ja, leuke muziek, Cornelius toen. Het was nieuw. En dit was Twisting and Glistening. Daarvoor Little Dragon. Met Ritual Union. Was ook weer zo'n iets wat je dat ontdekte. En wat je dacht, jeetje, wat goed. Leuke sfeer, weet je. En leuke muziek. Veel keyboards, elektronica. Een beetje gevlecht met allerlei gitaren en keyboards. En daarvoor de Police, dat heb ik al gezegd. Spirits in the Material World. Maar dat Cornelius, dat doet me heel erg denken aan een bepaalde synthesizer. Dat was de DX7. En dat was was op een gegeven moment had je er wel genoeg van. Maar daar kwamen dus allemaal dat soort geluiden uit wat je net hoorde. Misschien vond je er wel geen reet aan. Wat ik een beetje heb, is met die muziek die ik net draaide, dus dat ik me echt DJ ga voelen. Ik ga me plotseling DJ voelen, terwijl als ik dus zeg maar, waar we nu een beetje naartoe gaan, gewoon liedjes draaien, dan ben ik gewoon een DJ die liedjes draait, aankondigt en afkondigt en zo, weet je wel. Maar zodra het elektronisch wordt, of dansmuziek of zo, zoals Underworld, dan word ik opeens, dan wordt de DJ in mij wakker gemaakt. Ja, ik schuif eventjes Bill Frisell erin. Nu, met de hand doe ik dat. Bill Frisell, ja, gitarist. En het gaat om het nummer Pipeline. Ik heb dat ook gecoverd. En dat klinkt dan zo. En Bill Frisell heeft het ook gecoverd eigenlijk. Want origineel is het geloof ik van, noem het even, Pipeline. Van, ik kom er zo op. Maar bij ons ging die zo.

Ja, ik zou er ook om lachen. Dat was zomaar een soort intermezzootje tussendoor. En Bill Frick zelf heeft er echt gewoon heel veel werk van gemaakt. Heel iets anders. En dat gaat dan zo. Veel serieuzer, hè, weet je wel. We gaan nu muziek maken. Veel plezier.

Ja, wat moet ik er nog van zeggen? Mooi, hè? Hij doet dat volgens mij ook met PJ Harvey samen, dit nummer. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hij doet wel iets met PJ Harvey samen. En daar word ik dan ook niet goed van als ik er naar kijk. Dan dacht ik, zat ik er maar met PJ Harvey iets te doen. Goed, dus dat was Grupo eigenlijk, met Pipeline, een stukje. En dan Bill Frisell met een heel lang stuk Pipeline. Het blijft best wel interessant, je moet ervan houden. En Nick heeft dus natuurlijk met Into My Arms. We gaan, door met gewoon, het wordt steeds normaler, liedjes, denk ik. Hoewel dit ook wel leuk is, dat Low Cut Connie. Ik denk dat niemand er ooit van gehoord heeft. Ik draai het regelmatig met Rio. Luister maar even.

Ja, Hans. Ik ben op zoek naar een nieuw intro van het programma. Ik draai hem trouwens ook, ik maak hem ook voor mijn Belgische vrienden van WBRS Radio. En Belgen genieten dus ook al, een aantal jaren van mijn programma's. Ik ben daar rete populair en we zijn bezig met een toertje door België. We hebben net Ieper gedaan, bekend van de Eerste Wereldoorlog. En we gaan maandag, dus morgen, voor jullie gaan we naar Gent, naar de Gentse feesten. Dus wil je ons zien, kom dan naar de Gentse feesten. Ik ga afsluiten met, heb ik een heel mooi nummer gedownload. Talk Talk. We gaan even kijken. Ik zoek hem op. Ik begin tijd te verliezen. Het is... Waar staat die gast? Dat had ik natuurlijk al eerder moeten doen. Daar hebben jullie groot gelijk in. Hier zo. Happiness is Easy heet het. Een prachtige plaat. En het is een lang stuk, dus luister er maar naar. Je hebt ook een lang intro, zoals dit, zeg maar. Ik ben ook groot bewonderaar geweest van Talk Talk en de zanger daarvan. Ook overleden, helaas. Maar ik zou zeggen tot volgende week. En veel plezier met deze prachtige muziek. Nou, van het album even kijken. Er staat alleen maar Talk Talk. Oké, ciao. Tot dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Ga spieren halen!
0: Mark van Dalen.

wij zeggen niks. Our lips are sealed. Van ons zul je niks horen. We zullen daar niet over spreken in het openbaar dan. The Go-Go's, Our Lips Are Sealed. Natuurlijk met Belinda Carlisle, hè, in de gelederen. Voor de mensen die dat even vergeten waren. Dat ben ik dus absoluut niet vergeten. En wat een leuke band is dat. En ze bestaan nog steeds. Ze worden natuurlijk wel wat ouder, de dames. Maar ik heb ze toevallig op Facebook. En dan komen ze nog wel eens voorbij met allerlei dingen die ze doen en zo. Hartstikke leuk allemaal. The Go-Go's, Our Lips Are Sealed. Ze hadden nog meer leuke hitjes. Bijvoorbeeld Vacation. Dat was ook zo'n hele goeie. Nou ja, Belinda Carlisle heeft natuurlijk zelf ook allerlei aardige hits gehad. Dus dat is leuk. Hey, welkom bij Vandalisme. Dat is het programma van mij. Mijn naam is Mark van Dalen. Bijzonder goedenavond. Op zondagavond om 6 uur. En op de maandagavond, meen ik, ergens in de avond een herhaling. Voor de mensen die het op zondag gemist hebben. Hey, leuk om je weer even te spreken op deze mooie zondag. Met heel veel goede muziek. Speciaal uitgezocht. Met zorg geselecteerd. Music made for radio. Dat betekent muziek. Gemaakt voor de radio. Dus ja, met het oogpunt van dat moet lekker klinken. En nou, dat dan. Meer heb ik dan eigenlijk niet aan toe te voegen. En dit is Lonnie Mack, Double Whammy. Lijkt een soort tune, hè, is dit. Ik heb ooit een blauwe maandag op het radioschip Ross Revenge gewerkt. Het zendschip van Radio Caroline, wat nog steeds bestaat trouwens. En er zat een Nederlandse service op, een Nederlandse zender. Die heette Radio Monique. Daar was ik dan, daar maakte ik deel van uit. Ergens in 86, heel lang geleden al. En er was natuurlijk ook s'avonds was daar Caroline Overdrive. Dat is het radiostation wat s'avonds te beluisteren viel op de frequentie van Radio Monique vanaf 9 uur s'avonds. En die gasten van Caroline Overdrive die draaiden zeer obscure muziek. En bijvoorbeeld, dit was dan de openingstune altijd. Als ze begonnen om 9 uur s'avonds, of het was 8 uur s'avonds, weet ik niet meer precies. Dan begonnen ze met deze tune altijd. Lonnie Mack. M-A-C-K. Onthoud hem. En de nummer is Double Whammy. Dat is een goede tune, hè, dit. Oh, oh. Als je dit zit te beluisteren tijdens etenstijd, dan denk je ook van, mag dat rustiger, alsjeblieft. Natuurlijk mag het wat rustiger. Geeft ons helemaal niks, natuurlijk. Hey, dit is Vandalisme. Mijn naam is Mark van Dalen. En dat blijft zo. Dit uur, hoop ik. Lekkere muziek, lekker gevarieerd. Veel oud, heel af en toe wat nieuws, wat recents, wat opvallends. Dit is Michael Head en de Red Elastic Band. Vind ik hartstikke goed. Ken ze niet, maar dat gaat vanaf nu veranderen natuurlijk. Michael Head en de Red Elastic Band.

0: Welkom bij 40 Up Radio.
1: Mark van Dalen.

is nog steeds en geldt als een soort klassieker in de disco- en de Italo-wereld. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Nou, ik wel. Ik zit in de danswereld. En dit was een klassiekertje ergens uit de jaren 70 afkomstig. Going Dancing Down the Street van de Peter Jacques Band. Een French, Italian, American group. Staat hier op de Engelstalige Wikipedia. En dit nummertje, dat was Going Dancing Down the Street. Of, dat had ik al gezegd. Ja, ja. Zullen we nog eens een keer een Herman Broodje doen? Ah, bejaard. Bejaard. Herman Brood and his Wild Romance and Sleeping Bird. Hier bij 40 Up Radio. Radio. In het Nederlands mag ook.

lijkt wel iets, iets Thais of zo, hè? Maar dat is het dus niet. Het is afkomstig uit Texas, deze band Grungbin. Spreek ik vast verkeerd uit, maar het was een hartstikke goed nummer. Pom Pom is dat. En het wordt omschreven als soul, dub en psychedelic tunes. Dat staat hier opgeschreven. En dan lees ik dat gewoon op natuurlijk. Hé, ik wist niet dat ze nog bestonden. Maar ze bestonden nog. Ze bestaan nog. Hier is Primal Scream.

0: Zondagavond 6-7. Vandalisme. Mark van Dalen hier zo op de radio bij 40Up Radio. En voor de mensen die het missen op zondag... Ja, maandagavond zijn we er weer. Ja, ja, om 10 uur om precies te zijn. Lekkere muziek dit, toch?
1: Elke dag anders. Altijd 40Up. 40Up Radio. Music, no filter.
0: Oh ja, precies. We waren al klaar voordat je er erger had. Primal Scream en Love Resurrection. Draaiden wij zojuist op 40Up Radio. Hey, ik ga wat leuks doen. Eigenlijk komt het een beetje buiten de boot valt hier op 40Up Radio. Maar ik vind het wel leuk. Want je weet dat ik ben al... nou, dat weten jullie misschien niet. Maar ik woon al een jaar op 6. Op Goeree Overflakkee. Ooit van gehoord. Misschien wel, hè? Een hoop mensen denken dan, oh ja, dat is Zeeland. Maar dat is het dus nog net niet, hè? Het is nog net een Zuid-Hollands eiland. Ik moet zeggen, als je wel niet op tijd op de rem trapt... dan zit je wel in Zeeland, of in Brabant natuurlijk. Het is het eiland tussen de Hoekse Waard en Zeeland. Ja, Goeree Overflakkee, waar Oud-Dorp ligt. Oude Tongen, Middelharnis. Ja, ja, ja. En die hebben een eigen liedje tegenwoordig van een knul. Een nieuwe ster aan het firmament. Boy van der Heide heet hij. En die zingt over Goeree Overflakkee. Het is een Nederlandstalig nummer, maar het is een heel mooi nummer. Ik dacht, joh, die ga ik gewoon een keertje draaien hier op de radio. Boy van der Heiden, onthoud die naam. Met het liedje Goeree Overflakkee. Hoor je nu op 40Up Radio. Geniet ervan. Zet hem een tandje harder. Wat?

ik dacht, deze is misschien wel eens leuk om te draaien van Gladys Knight en de Pips. Want zonder de Pips is zij helemaal niks. Ze ziet wel af en toe Pips, onze Gladys Knight. En dit was er eentje uit de jaren 70. En ze had natuurlijk een paar hele grote hits. Baby, Don't Change Your Mind. En Come Back and Finish What You Started. En nog veel meer leuke nummers. Gladys Knight en de Pips werd zojuist gedraaid op 4Dup Radio. Ik was een paar weken geleden dus bij de optreden van die Boy van de Heide, die net als liedje Goeree over Flaké zong. En die heeft ook wat nederpopnummers bij, iets van de Scene. En toen dacht ik van joh, ik ga een andere van de Scene draaien. Een van die albums. Steenworm! Daar is die!

Jantje van der Meij en Herman Boeien. Herman van Boeien. Met Vitesse. En Jantje van der Meij was de zanger en de schrijver ook van dit liedje. En die ging daarna zijn eigen bandje beginnen, Powerplay. En was ook een rechtgeaard lid van de Analogs. Die gasten die al die mooie Beatles-albums naspeelden op het podium. Jan van der Meij met destijds Vitesse, de rock'n'roll band. En daarna dus Powerplane. Hey, leuk dat je luistert naar 4DUP Radio. Maandagavond om 10 uur. En zondagavond met het bord op schoot. Van 6 tot 7, Vandalisme, Mark van Dijk.

een juweeltje of niet? Ja, toch? Deze Hank the Knife and the Jets en Stan the Gunman was de groep die gebouwd werd rondom Henk Burcell. En Henk Burcell was een goede gitarist. Die speelde eerder bij Long Tall Ernie in de Shakers. En daarna ging hij zijn eigen bandje beginnen met twee hele grote hits in 1975, dacht ik. De Guitar King en deze die je zojuist hoorde. Dat was natuurlijk fantastisch met Stan the Gunman. Ja, kun je wel zeggen. Doen we af en toe even zo'n uitschieter tussen de rock- en rolplaatjes door. Een plaatje met een beat erin natuurlijk, waar je op kunt dansen. Als je kan dansen, dans dan mee natuurlijk. Want, even verwijzen dat ik ook altijd op vrijdag en zaterdagavond hier op de radio tussen 11 en 12 een uurtje in de mix ga. En dan is het elektronische muziek wat de klok slaat natuurlijk. Muziek voor in de clubs met veel house classics. Af en toe techno, een stukje trance en zo. Maar wel heel toegankelijk hoor. Luister er eens naar. Neem er een wijntje bij en geniet er dan even van. Op vrijdag en zaterdagavond hier op 40 Up Radio. Mark van Dalen in de mix. En dit is zo'n plaatje die je eventueel zou kunnen horen op zo'n avond. Dit is Roos, ook weer een Nederlandse productie met Instant Moments. Ja, het is geen hogere wiskunde, het nummer

zul je verder niet zo vaak horen, denk ik, hier op 40 Radio. Maar daar heb ik dan maar volledig scheid aan, want het blijft gewoon een hartstikke goeie deze. Het blijft het leukste kerstnummertje, vind ik, ieder jaar wat terugkomt. Chris Ria en Driving Home for Christmas. Hey, we gaan er bijna vandoor, maar nog niet helemaal. Maar we hebben nog één leuk plaatje voor je. Echt eentje uit de jaren 60, maar die nog...

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
3: 1969.

0: Vijf jaar hiervoor, beroemd gemaakt door de Animals. Hun versie was een wereldhit van The House of the Rising Sun. Maar in november 1969 overgedaan door Fidget Pink. En dat waren dan weer rockers uit Detroit, Michigan. Eerste album van vandaag in L. Peters. Rondje 23 van de letter F. Met natuurlijk nog veel meer moois.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Want ik heb nog een ander uit de jaren 60. Die komt vrij snel aan de beurt. Dat is eigenlijk filmmuziek van de tweede James Bond film. From Russia with Love uit 63, John Barry. Verder eentje uit de jaren 80. The Dead Kennedys, wat later dit uur met Fresh Food for Rotting Vegetables uit 1980. En twee albums uit de 70s. Nick Gilder uit 79 met Frequency. En het meeste werk van deze week ga je veel van krijgen. Fresh van Sly and the Family Stone. En die komt uit 1973. Nu voor de tweede keer naar het album van Fidget Pink.
2: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: Muziek van de debuut van Fidget Pink. En dit was de tweede track naar House of the Rising Sun. Hoorde je End of the Line, ook uit eind 1969. Nu naar filmmuziek van componist John Barry. Natuurlijk muziek van de James Bond films.
1: 1963.

0: Muziek gecomponeerd door John Barry voor de tweede James Bond film From Russia With Love. Je kreeg eerst de opening titles met nog van alles erbij. En daarna door Matt Monroe gezongen de titeltrack van dat album.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: En nog maar even zeggen dat we John Barry nog wel een aantal keertjes tegen gaan komen. En dan vooral inderdaad met themamuziek uit die James Bond films. En aan het eind van het uur heb ik ook nog wel wat voor je. Wat extra's van dit album. Nu naar het meesterwerk van deze week. Het 129ste meesterwerk, want we zitten in de 129ste episode van L. Peters. En het is voor de tweede keer dat we Sly and the Family Stone tegenkomen. In dit geval met hun laatste echte goede album. Al was het vooral een solo project van Sly Stone zelf. Uitgekomen in de zomer van 1973 het album Fresh. En ik heb veel tijd vandaag, dus je gaat er veel prachtige tracks van krijgen. Te beginnen met deze, dat was toen de single van het album. If You Want Me To Stay. Terug naar
2: 1973.

0: De man had een jaar hiervoor zijn beroemdste liedje gescoord. Nick Gilder, Hot Child in the City, 1 in Amerika. Dit was van zijn derde album, Frequency, een dubbele dosis, Time After Time. En zojuist, Watcher of the Night.
1: Now for something completely different.
0: Voor de tweede keer in de lijst, Dead Kennedys.
2: 1980.

Dunkrock uit San Francisco, het debuutalbum van Dead Kennedys uit september 80. Fresh Food for Rotting Vegetables. Holiday in Cambodia kreeg je zojuist daarvoor ook California über alles. En we hadden ze 5 weken geleden ook al met hun derde plaat. Dat was Frankenchrist. En nu is het wel weer eventjes wachten voor nog meer herrie van dit bandje. Nu de meer beschaafde, geciviliseerde muziek. En dat is van het meeste werk van deze week. Sly the Family Stone, het album Fresh. Ik heb onder andere deze nog voor je liggen. Skin, I'm in.

De track van de meesterwerk van deze week. Fresh van Sly and the Family Stone. En de track, dat was Frisky. En daarvoor kreeg je ook nog Kiss, Sada, Sada, Whatever Will Be, Will Be. Voor de eerste keer gezongen in de Alfred Hitchcock film The Man Who Knew Too Much. Door Doris Day. Maar dat was midden jaren 50 ergens.

misschien wel een van de grondleggers van de hard rock, deze band Frigid Pink uit Detroit, Michigan, met als laatste track Crying Shame. En het klinkt ook een beetje als Scream, vind ik. Maar dan net een beetje anders weer natuurlijk. Dat is de voorlaatste van vandaag in de 129ste L. Peters. Volgende week dus logischerwijze nummer 130 bij Leven en Welzijn. Met dan onder andere een meesterwerk van Mickey Newbury. En ik heb ook nog muziek voor je van Elvis Presley, Gentle Giant, Prefab Sprout en Esther Phillips. Dus het is weer een gevarieerd palet. Vandaag ga ik eruit met 007 Takes the Lecter. Zo naar de uurwissel, Leo van der Goot.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Elke keer is het weer een uitdaging. Met welke plaat beginnen we eigenlijk vandaag? En dat is, ik zit dan echt soms echt minutenlang te zoeken. En dan doe ik een lullige keuze.

Soms dan geef je gewoon toe aan dat gevoel van ja, het hoeft niet altijd nieuw en modern te zijn. En het mag gewoon wel eens gewoon je midden in je hart grijpen. En zeggen een beetje een lullig begin. Dat is natuurlijk ontzettend onzin. Het is zo mooi, Michael McDonald's en I Gotta Try. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga in hetzelfde lijntje nog één keertje verder. De Doobie Brothers met de

Ik had dus echt met heel veel zorg een playlist in elkaar gezet. Die heb ik inmiddels, deels weggegooid. Er komt dadelijk echt nog wat terug. Maar toen dacht ik, ik blijf eventjes in de jaren 70 hangen in mijn eigen bubbeltje. Want soms is het zo lekker om daar te zijn. Hier zijn bijvoorbeeld de Eagles met Heartache Tonight.

Wat is het toch een lekker nummer. Hard Day Tonight op 40 Radio. Met groot op de radio, vrienden. En van de week was hij in Nederland. En eindelijk is de country echt doorgebroken. Hier is Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma.

lekker, hè? En het schijnt dat de hele arena mee stond te zingen. Kijk, dat vind ik dus echt goed nieuws. Want we dachten altijd, nou ja, met dit soort muziek, die country rock, dat wordt niks. En omdat ik in mijn eigen bubbeltje leef, weet ik niet dat er dus makkelijk alweer 50.000 mensen naar de arena gingen. Dus ik draai er nog eentje van Luke Combs.

Het is wel een heel leuk idee. Van, ik heb overal een mannetje voor, maar nou heb ik een probleem met mijn vriendin. En daar heb ik nou weer net geen mannetje voor. Ha, Post Malone en Luke Combs. Oké, okay, even terug naar de country. Nee, dit is niet country rock. Maar ergens heeft het wel in de buurt mee te maken. Poco en Heart of the Night.

goed beentje. Dat is niet zo gek natuurlijk, want er zaten Richie Furry en Jim Messina zaten daarin. En Randy Meisner zat erin. Eagles, weet je wel. Rusty Young zat erin. Dat was dus echt Poco. Die is tot het, Timothy B. Smith, ook Eagles. Die zat er ook in. Poco dus. Met het heerlijke Heart of the Night. Andere oude mannen. Nou ja, Poco bestaat al heel lang niet meer. Deze mannen zijn allemaal rond de 100. Nou, slechte grap. Dik in de 80. En het is verbijsterend dat ze een nieuwe album uitbrengen. Foreign Tongues of zo, iets dergelijks heet het. En ik heb er een hele hoop nummers van gehoord. En ik vind ze allemaal geweldig. Ik weet niet wie dit zingt. Het is een beetje anders. En die vind ik misschien wel een van de leukste. Summer of Us.

jaren 80, Summer was. En toen stelde ik de vraag aan AI, wie heeft hem gezongen? Toen zegt AI, de Rolling Stones, ja, dag! Keith Richards dus. En op de achtergrond is leuk als achtergrondzanger. Mick Jagger, ik vond het een heerlijk nummer. Rolling Stones dus. Nou ja zeg, hier is Led Zeppelin.

Prachtige titel, prachtige vraag. Hey, hey, what can I do? Hij heeft een heel mooi meisje, maar hij weet niet wat hij ermee... Nou, ik denk dat ik het nu verkeerd interpreteer. Maar in ieder geval, Led Zeppelin dus. Over heel mooi meisje gesproken. Ze is dik in de 90 inmiddels. En ik dacht, ik doe toch eens een keer een oudje van. In 1942 maakte ze haar eerste radiodebuut als meisje... Om te zingen voor de troepen ergens ver weg. Waar je kent het wel, Korte Golf en zo. Petula Clark. En dit is zo neut, dit is zo jaren 60. Dit is zo verrukkelijke nostalgie. Luister maar.

Leuk, hè? Het is zo, en ik stel me daar dan weer die jongens op die piratenschepen, Radio London, Radio Caroline. Nee, die op de boot zaten. Niet die in Hilversum in een comfortabele studio zaten bij Radio Veronica. Nee, die jongens die daar op zee zaten bij. En dit dan draaiden. Gewoon van de gamma.

0: Simon & Garfunkel.
1: Hoort ook bij de jongens op zee die daar zaten. Op heel veel waren heel veel piratenschepen in de tijd. Piraat, ik blijf het raar voor. Oké, goed. Ik ben helemaal totaal uit mijn... Ik was nog met allerlei moderne nieuwe dingen bezig. Daar doe ik dadelijk nog wel eentje van. Maar toen kwam ik deze tegen, Skylark. En dan denk je, dan doet hij Wildflower. No. Dit is veel bijzonderder. Oh, grappig zijn. Oh, sorry. Dit is Suits for My Lady. Goodbye is not so easy. Skylark dus. Duurt bijna 10 minuten, maar het is elke seconde waard.

tekst is heel simpel, hè. Saying goodbye is not easy. And everything looks like cardboard pictures falling apart in the rain. Ze verlaat de stad, ze is het zat. Wat een ongelooflijk prachtig nummer. Suits for my lady, I'll have to go away. Skylark. 40 Up Radio, groot op de radio, Penny Rooks. It wasn't a crime.

Benny Rooks. It wasn't a crime. Was een blundertje. Ik draaide Simon & Garfunkel. Ja, heel mooi. Prachtig. En ik realiseerde me dat het verhaaltje zo mooi is. Want het gaat erom dat Simon of Garfunkel... Ik weet het niet. Garfunkel. Nou, laat maar in ieder geval een van de twee bekend. Of ze bekennen... Het is een duo, ja. Ze bekennen dat ze een misdaad hebben gepleegd. Dat ze een overval hebben gepleegd op een drankzaak. In een liedje van Simon & Garfunkel, die je toch echt... Nee, bedoel, je moet het nog maar een keertje terugluisteren. Het gaat om het idee, en omdat Penny Rooks dus zingt... It wasn't a crime, dat ik moet u daar nog even op wijzen... dat ik wel opgelet heb, maar het vergeten te melden. Oké? Okay? Zijn we nou weer... Blair Davy, so what?

0: Blair Davy. En So What. Ja, moderne muziek. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb dit alles eerder gehoord. Ik bedoel, in de zin van hoe het geproduceerd is en hoe het klinkt. En zo, ik denk van wacht even, dit is redelijk afgekloven eigenlijk. Dus waarom draai ik het dan? Nou, gewoon omdat ik het tegenkom en het wel lekker vond klinken. Maar dan later denk ik, nou ja. Terwijl dit, wat misschien heel ongebruikelijk is bij mij, maar ik heb het al eerder gedraaid omdat ik het zo briljant gemaakt vind. En zo'n fantastisch verhaaltje. Snelle. En laat het licht aan. Voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn ouders, geliefde of wat dan ook, die een beetje van het pad aan het raken zijn. Luister maar.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

sneller, laat het licht nog even aan. Ongelooflijk mooi, liefdevol, prachtig. Een nummer voor eeuwig. Dat vind ik. En dat vind ik. Ja, god. Sentimenten, vrienden. Als je wat ouder wordt, heb je dan last. Nee hoor. Nou, goed. Blijf nou eens een beetje serieus bij zoiets. Ik meent het namelijk ook heel erg. Nou, goed. Tot volgende week dan maar weer, vrienden. We luisteren naar Lisa Gerrard en Gavin Greenaway en de Lyndhurst Orchestra. Dit is muziek uit de nieuwe versie van The Gladiator. Ah, weer zo'n slachtingsfilm. Fijn dat jullie luisteren, jongens. Fijne dag verder dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

0: You Keep Me Hanging On, hoorde je van Bonnie en Sheila. En dat komt van de prachtige New Orleans Funk, volume 2. Ja, lieve mensen, hallo. Dit is Abel de Lange voor Abels Americana op 40 Up Radio. Leuk dat je luistert. Ja, ik ga weer helemaal aan mijn dak, want ik heb twee nieuwe New Orleans Funk verzamel cd's gescoord. En deze, dit is als een kind, zo blij ben ik. En wat hebben we? Jan, we hebben hierna een plaatje. Oh ja, dit klinkt goed.
1: Staple Singers.
0: Yes! Op een originele stack single. Yeah!

0: Ja, dat vindt toch helemaal de tent uit, joh. Dit is zo ontzettend goed. De Staplesingers. Ja, ik kan eigenlijk geen dag zonder Staplesingers. Met Mavis voorop natuurlijk. Mavis Staples. Met This World. Een originele stack single. Hoe ik eraan kom, ik weet het allemaal niet. Maar het is op mijn pad gekomen. Fantastisch. Dus dat is weer helemaal niet New Orleans. Maar dat maakt niet uit. Het is prachtige muziek. From the heart. Ik ga terug naar de New Orleans funk. Met Jimmy Hicks.
1: Dit is 40 Up Radio.

Ja, I'm Mr. Big Stuff van Jimmy Hicks. Ik kwam van die prachtige... daar heb ik een aantal van New Orleans Funk CD's. Van het Soul Jazz Records label. Dan weten de liefhebbers wel waar ik het vandaan heb. We blijven lekker in New Orleans. We gaan door naar Irma Thomas.

Ja, de Soul Queen of New Orleans, Irma Thomas, met het prachtige It's Raining So Hard. Goed, maar ik blijf even in deze hoek, jongens, if you don't mind. Ik ben dol op New Orleans muziek. En eens even kijken, volgens mij is hier Lee Dorsey met The Meters.

Yes, de onvolprezen Lee Dorsey. Echt een New Orleans man. En altijd goed in de handen van Alan Toussaint. Die zat vast en zeker achter de knoppen. Lekker gordroog, lekker funky. Goed gezongen. Hij heeft een aparte stem, die Lee Dorsey. Dit hoor ik graag. Goed, je luistert naar Abels Americana op 40 Up Radio. Leuk dat je luistert. We gaan lekker doorbeuken met Barbara George.

Ja, Otis, wat heeft hij toch een geweldige stem. Dit was natuurlijk een nummer van The Temptations, Michael uit Detroit. Beetje smooth en sexy. Maar dit was natuurlijk net even wat southern, more southern soul. En dan nu, in Amsterdam Americana, Elvis.

Jeetje, ik moest er even bij komen. Je hoorde Elvis Presley met Love Letters van Cathy Lester. En ik ken het van Frankie Miller, vond ik ook zo'n goede uitvoering. Maar dit is, ja, het is net of hij half ligt te slapen en toch zingen. Dat is heel knap. Dat gaf ons de gelegenheid om weer eens even de beuk erin te gooien in Amos Americana. Daar luister je naar voor 40 Up Radio. Hier zijn de Isley Brothers.

0: Ja, dat waren de Isley Brothers. Een van mijn favoriete bands. Steengoed. En dit was een nummer van Seals and Crofts. Beide heren van de Seals and Crofts leven niet meer. Maar de Isley Brothers leven nog wel. Hoe is het mogelijk, hè? En je luistert naar Abel's Americana na, trouwens, op 40 Up Radio. Ik hoop dat je het met plezier doet. Als je commentaar hebt, mag altijd. Of ideeën, altijd leuk. abeldelange@gmail.com. De Zweedse zanger, gitarist, componist Jesper Lindell, die is de plas overgegaan met zijn band en heeft in twee studio's opgenomen en heeft twee platen gemaakt. En dat is echt heel bijzonder. Die heeft echt binnen een paar dagen. En je hoort daarvan het track I Can't Stand the Rain.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten.
2: 40 Up Radio.
1: Music. No filter.

Ja, I Can Stand the Rain, nummer van Ant Peebles, origineel. Maar dit komt van de Zweedse zanger Jesper Lindell. Hij is de plas overgestoken en heeft in twee studio's, de Muscle Shoals Studios en de Royal Studios in Memphis, waar onder andere Al Green en vele anderen als opname, heeft hij daar twee platen gemaakt. Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, heeft waarschijnlijk helemaal niet geslapen. Maar dat is heel bijzonder. En je kan op YouTube trouwens een leuk filmpje daarover zien. Jesper Lindell, Trip to Memphis of zo heet het. En het is een interessant, leuk filmpje. Daar zie je hoe dat die jongens zo ontzettend moe zijn. Want ze komen dan een dag te laat en zo. Nou, het is allemaal zeer boeiend. Maar ja, als je hart daarnaar uitgaat, dan lukt het. En het lukt. Goed. Ondertussen ben ik weer vergeten wat we gaan doen. Jan, kan je me helpen?

0: Cordelia van de Des Londes. Of ja, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Des Londes. Des Londes, zeg ik maar. Een groep uit New Orleans trouwens, van nu. Jonge gasten die een beetje richting de band proberen muziek te maken. Goed, tijd voor de Dutch Corner. Het Nederlands hoekje met Nederlandse artiesten. Hier is Erik van Dijsseldonk.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

Ja, gaaf nummer. Charlie's Coming Home van Erik van Dijsseldonk. Een man die met God weet wie allemaal speelt in de rootsy sector in Nederland. En heeft een hele mooie plaat gemaakt. Halftime heet hij. Dan blijf ik even in de corner hangen voor Bertolf en Diederik Nonden. Hier is Tell It to the Kids.

Ja, mooie samenwerking van Bertolf en Diederik Nomden. Tell It To The Kids komt van hun All Good Things album. En de studiobaas en ik, Jan Emaus, hebben laatst het concert gezien in de Kleine Comedie. Het was echt perfect. Echte ja, songwriters, alsof ze het uit hun mouw schudden. Het zal wel niet, maar het is zo schier gemakkelijk. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet. We gaan weer switchen naar New Orleans. Hier is Art Neville.

0: Ja, dat was nog eens mooi. Dat was Art Neville in them good old days. Ja, prachtig, prachtig. Ik zit even te zoeken hoe het nummer nou heet. Ja, ja, ja. All These Things. Ja, ja, ja. En het is uitgebracht destijds op het Minute label uit New Orleans. Goed, eens even kijken. We hebben nog tijd voor twee nummers, denk ik. Ik ros even door naar de professor Longhair.
1: Dit is 40 Up Radio. Listen to the music.

Ja, een van de true originals uit New Orleans. Professor Longhair. Volgens mij een totale mafkees. Maar hij maakte wel hele bijzondere soort rumba, jazz, funk. Wat echt typisch New Orleans is. Goed, we stomen nog even door. We kunnen nog twee plaatjes in proppen hier. Oké. Okay.

Ja, super New Orleans nummer Street Parade van Earl King. Ook zo'n bijzondere zanger uit New Orleans die niemand kent. Dat hoor je allemaal in Apels Americana. We zijn aan het einde gekomen. Leuk dat je luisterde. Graag volgende keer weer. Maar blijf op de zender. Er komt vast nog wel iets lekkers langs. Ik sluit af met een apart nummer van Alan Toussaint. Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkene kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Right, en we begonnen met Natalie Merchant en de Chicago Symphony Orchestra, Little Miss Muffet. Hier is W.C. Stonkin.

0: wat is dat geweldig. Ik zei WC Stonking, maar dat is natuurlijk niet waar. Het is CW Stonking. I just turned around. Nee, het is geen watercloset stonking. Nee. Maar dit klinkt dus oud, maar dat is het dus niet. Hè? Nee, Brave Son of America is gewoon 2007. En dit klinkt nog ouder. Laten we nog even een nummer van hem doen. Dit klinkt nog ouder, maar het is nieuwer. Het is nieuwer. Dit is 2016. Overigens het meest recente wat ik kan vinden van hem. Ik zal eens onderzoeken hoe het met hem is.
1: Friend, I got a story I want to tell you. Now there's some don't like these record playing.

Die is gaaf, hè? Mary Got Chase, dat 1962 New Orleans. Het is een boegbeeld van de LHBTIQIAP+ gemeenschap. En haar nummers worden ook vaak gespeeld door, gezongen door mensen als Dolly Parton. Ik noem een Boy George, maar wat een fantastisch iemand. Wat een goed, fijn nummer. Als het enorme engagement in haar songs. Yeah.

All right. Corinne Bailey Ray, put your records on. We gaan naar Amanda Landis. Amanda Landis is een ontzettend leuke vrouw. Amerikaanse, is geluidstechnicus en ook nog eens zangeres. Heeft in de studios van Philip Glass gewerkt, jongen. Ja, maar dat hoor je dan toch niet echt aan af als zij zingt. Maar hij heeft ook gespeeld met mensen als Andrew Bird en Safin Stevens. En ze zingt ook.

Alright. Ja. Dat is een leuk, ongelooflijk leuk liedje. Dan Landis Applesauce.

Dawn Landis dit liedje van Tony Basil gekend hebben toen zij haar nummer Applesauce schreef. Het zou natuurlijk wel kunnen. Het zou mogelijk zijn. Ja.

Dat was Blue Mountain, gezongen door de dames van Mountain Man. Want zo heten ze. Laten we eens even naar Hako Yamazaki gaan. Hako Yamazaki, dat is een Japanse actrice, gitariste en zangeres. Die maakte, dat is een pionier op het gebied van de Japanse folk. Wat, nou ja, het klinkt niet heel erg Japans wat ze maakt, maar zij is uit 1958 en toen ze 17 was, debuteerde zij al in 1975 met een concert. Waar dat precies opgenomen is, weet ik niet. Maar daar kwam deze week een cd-box van uit. Moet je daar toch eens van horen?

Wow. Is dat mooi of niet? Dat was 1975. En ik zei wel, dat klinkt niet echt Japans, maar ik bedoel dan natuurlijk in muziekstijl en niet in de taal Japans. Weet je waar ik het een beetje op vind lijken eigenlijk?

ja, ja. Dit is wel heel Willem Duizen. Zo, dit was Rod Stewart himself. Had je hem herkend? Rod Stewart. Die man van de Faces en zo. En van het Sailing later en zo. Die zong dit gewoon Fly Me to the Moon. Ah, heel mooi. Maar dit ook.

Right Now. Dat is Basia Bulat uit Canada. En die gebruikt hele bijzondere instrumenten. Zoals de charango, zijn kleine gitaar. Of wel ook de autoharp. En de autoharp is ook een heel leuk ding. Dat is zo'n ding dat kan je met in akkoorden stemmen. En dan kan je hem met pedalen omhoog en omlaag doen.

0: Pam, wat een sound is dat. Het is Carla Genieve. I still think about you. Een soort Jan Boezeroen zou je zeggen. Ben aan de drank verslaan.
1: Still rolling.
0: All right. Faded Love and Memories.

Oh, right. Dat waren Lydia Loveless en John Morland. Jawel, zeker. Faded Love en Memories.

Ja, dit was de oude Jaap Fischer. Hij heet eigenlijk Joop Visser. Of nee, hij heet eigenlijk Jaap Fischer natuurlijk, maar... Of toch Joop Visser. Nou, in ieder geval heet hij of Joop Visser of Jaap Fischer. En je mag Joop Visser, die nu nog steeds optreedt op zijn oude dag. Hij is nu 81. Ik heb zondag samen met hem in een programma gespeeld dat nog uitgezonden gaat worden op NPO Radio 5. Hij wordt dan op 2 augustus uitgezonden, geloof ik. En ik op 9 augustus 2026 hebben we het dan over. Als je dit luistert, later beluistert. En Jaap, Joop, die zingt dus nog steeds liedjes tegenwoordig als... Het had allemaal nog erger kunnen zijn. En, maar je mag nooit meer van Joop op Jaap terugkomen. Dat mag niet.

That's Carolina Rain. Althans, het nummer heette zo. Rhiannon Giddens. Zo. Alright. En nu zeggen wij... Tabby! Oh. Gaan we er eens uit met Malando. Dat is muziek die mijn oude muziekleraar meneer Kempen altijd draaide op het Blindeninstituut. En we moesten het ook zelf leren spelen op de accordeon. La la la la la la la la. Ik kon het een beetje. Oké, ik zeg tabé, goed aan Emaus. Zometeen doe hem de goed via de radio. En tot de volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Van kust tot kust, Jan Emaus.

Hey, dat staat toch als een huis. One Room Paradise van de Raelettes. De achtergrondzangeressen van Ray Charles. Die Raelettes die waren opgericht door Margie Hendricks. Geen familie overigens. Haar was een kort leven gegund. Want allerlei verslavingen zorgden ervoor dat zij in de jaren 70 overleed op 38-jarige leeftijd. Maar ik kom haar ineens tegen in mijn bestanden, in mijn ongelooflijk grote muziekbibliotheek. Met datzelfde One Room Paradise is nou dat dezelfde opname als de Raelettes. Even controleren.

Dat is een andere. Dus ze heeft het meermalen opgenomen. En wat krijg je dan? Dan heb je zo iemand als Aretha Franklin. Die denkt, ja, mevrouw Hendricks, dat zal allemaal wel. Maar dat kan ik ook, hoor.

krijg je toch in pakweg 7 minuten... 3 versies voorgeschoteld van One Room Paradise. Ja, vocaal geweld van het allerbeste soort. Even bijkomen. Met de meters. Is dat een goed idee? Tippy toes.

Iedere keer als ik dit hoor, dan denk ik... Oh, wat was ik daar graag bij geweest. Gewoon heel stil in een hoekje kijken in de studio naar de meters. Tippy Toes was dat. J.J. Cale nu, en een nummer van Naturally, Call the Doctor, draai ik niet zomaar. Wacht maar af.

J.J. Cale en Call the Doctor. Waarom draaide ik dat? Omdat het een mooi nummer is, uiteraard. Maar ook omdat ik een aantal cd's... dat zijn van die zilveren schijfjes... Kreeg toegespeeld door muzikale vriend, gewone vriend... oud-collega Abel de Lange, die ook te horen is op 4DAP. Van 2-meter-sessies. Dat was dat programma waarin allerlei artiesten... veelal in Hilversum op het Mediapark of elders... soms in Neder-Oostenberg in de Bullet-studio... nummers opnamen live. En dat met veel plezier deden. Nou, zo stuitte ik op een uitvoering van Call the Doctor van J.J. Cale... uitgevoerd in 1993 door het Amsterdamse bandje Spodod. Drie Amsterdammers, van wie er één zijn jeugdjaren in Liverpool had doorgebracht. Dus, luister ook maar.

0: En waarom nou dat lachje? Omdat hij de tekst had te verhaspelen. Ik hou daarvan. Fouten moeten erin blijven. Waarom niet? Wij zijn mensen, nietwaar? Al dat gelukte gedoe. Dat was Spo D.O.D. en Call the Doctor, langer dan het origineel van J.J. Cale.
1: Dit is 40 Up Radio.
0: Ja, we hebben nogal wat aandacht bij 40 Up besteed aan John Hiatt de afgelopen week, omdat hij ook in Nederland optrad. En naar verluid, ja, zelfs de grootste fans zeggen, zingen, moeilijk. Maar het was toch leuk, denk ik. Ik ben er niet bij geweest. Maar goed, nou ik toch met die 2-meter-sessies bezig ben. John Hiatt vertoefde in 1995 in de studio van de broertjes Bolland, Dublaricum. En daar nam hij op As Good As She Could Be.

Al Green is een onuitputtelijke bron van energie. Dit was Call Me, Come Back Home. Nou, dat doe je dan toch, als zo'n man dat zegt. We gaan weer even terug naar die 2-meter-sessies. Opgenomen in de Bullet Studio in Eindhovenberg. Angelique Kidjo en Agolo.

Zo klonk ze in Neder-Oostenberg. Heel Neder-Oostenberg stond in de fik in 1994. Dankzij Angelique Kidjo. En dan nu is het geheel anders.

0: Beach Boys van het album Carl and the Passions. De naam zegt het al. Carl Wilson die dacht, ja, die broer van me, als we daarop moeten gaan zitten wachten voor een album, kunnen we heel lang wachten, want er gebeurt niet zoveel met hem. Die arme Brian lag in zijn nest te rotten, volgens mij. Piekerend over. Waar dan ook over. Dat leidde dus tot het album Carl and the Passions. En dat deed hij verrekte goed. Dit was Funky Pretty. Wel nu, wij gaan thans een duik nemen. Nou, dat doen we eigenlijk de hele uren in de geschiedenis.
1: Dit is 40 of Radio. Music, no filter.
0: Ik wilde toen naar Cat Stevens, naar 1967. Met volgens mij zijn allereerste hitje. I love my dog. Van het album Matthew & Son.

Ik heb een zwak voor artiesten in opkomst, terwijl ze zich nog aan het ontwikkelen zijn. Je hoort bijvoorbeeld bij Cat Stevens dat het heel aangekleed is en dat hij zich kennelijk heeft laten inpakken door iemand van de productie, want dat moest van de platenmaatschappij of zoiets. En dan krijg je dus dit, terwijl hij later juist heel kale muziek zou maken. Veelal akoestisch zelfs. Maar dat hij een begenadigd tekstschrijver was, dat bewees hij wel al op dat album Matthew and Son. Want de Tremolo's zouden een succes hebben met Here Comes My Baby. Hier is de uitvoering van Cat.

beetje merkwaardige begeleiding. Maar ik vind deze uitvoering mooier, eerlijk gezegd, dan die van de tremolo's. Want de tremolo's die verbouwden het tot een soort feestje. En dat slaat nergens op met zo'n tekst. Ja, ik weet het wel. Wij draaien altijd muziek waar je van dacht van nog nooit gehoord, maar toch maar.

nergens mee te vergelijken. Faces, samen met Rod Stewart en Stay With Me. Ik zie dat ik Aretha Franklin dit uur heb gedraaid. Toch? Tijdje geleden alweer, maar toch. Dus ja, dan moet dit ook.

kwamen ze pas trekkende meter uit. Dit soort liedjes. Gonna keep on trying till I win your love. Maar ja, als Marvin Gaye daar overheen ging, dan kreeg het een echt extra dimensie, toch? Of zit ik nou te kletsen?

uit de periode dat het een vreselijk goede band was. Chicago en Lowdown. Art Garfunkel, ja. Die zie ik dan ook laatst op een filmpje met een stok een podium opstrompelen, op een kruk gaan zitten. En dan denk je, oh nee, nee, nee, niet doen, niet doen. Toch doen, hè. Beetje over Troubled Water zingen. En hij haalde de hoge noten. En dat vind ik dan wel toch wel weer verfrissend, moet ik zeggen. Kan je niet van alle artiesten van zijn jaargang zeggen, zullen we maar zeggen. Hier is hij solo. En I Shall Sing. Liedje van Miriam Makeba trouwens. I

Bart Garfunkel, I Shall Sing. En ja, hij kan het nog enigszins, hoor, moet ik er wel aan toevoegen. Dit was het, muziek van kust tot kust bij 4DO. Blijf luisteren. Leuk dat je dat deed trouwens, het afgelopen uur. Blijf luisteren, want je weet niet wat je te wachten staat. Altijd spannend. Weet jij bijvoorbeeld dat nu Bill Withers komt? Nee, hè? Something That Turns You On. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.